0: baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
4: non-stop muziek.
5: Dit is

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder 1 dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
5: Met nu
2: non-stop muziek.
5: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
4: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee. Dat is mijn idee.
6: WoonIdee in Veen.
4: Aan de Begijnhof. My Vistek. De beste stack voor de lekkerste en duurzame vis is vandaag vanaf 7 uur geopend.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
13: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
14: Met het nieuws.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
14: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
16: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
13: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De KNVB heeft eerste klasse Almkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtsbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Almkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en Oranje-Wit niet door. Het duel met SHO is inmiddels verplaatst naar dinsdag 29 september. De voetbalbond heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Het bestuur van Almkerk wacht de officiële aanklacht af voordat het reageert. Het stilleggen van clubs wordt de laatste jaren vaker als maatregel toegepast. 6 boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Leven de Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Vanwege de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog is de N282 Breda Tilburg tussen Geelze en Rijen in beide richtingen dicht tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Zwembad Berkina kijkt terug op een warm en druk zwemseizoen. Een van de hoogtepunten was het passeren van de grens van 50.000 bezoekers. De 50.000ste bezoeker werd verrast met een waardebon voor een abonnement voor het seizoen 2027. Het seizoen begon met de feestelijke opening van twee nieuwe glijbanen. Ook de Werkendamse zwemvierdaagse trok veel belangstelling. Meer dan 500 deelnemers deden mee aan de week met het zwemmen en verschillende activiteiten. Volgens Berkina is het zwembad naast de recreatieve voorziening ook een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners van Altena. Het zwembad bedankt bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voor hun bijdrage aan het afgelopen seizoen en kijkt alweer vooruit naar het volgende nieuwe zwemseizoen.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is even de hart van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij Barneveld. A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en Zwolle-Zuid 5 kilometer file. De N282 Breda-Tilburg is in beide richtingen dicht tussen Geelze en Reiden. Het komt door ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam. Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De Dijkgraaf en Dekkenweg in Werkendam krijgt vanaf 5 oktober nieuw asfalt. Het wegvak vanaf de A27 tot en met de Bolstraastraat wordt gefaseerd afgesloten. Het gedeelte tussen de rotonde Borgarenweg en de Bolstraastraat gaat op 5 oktober om 7 uur.

0: ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Berkendam, een verplaatst afhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Alkerk, komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Wiel aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. Een kwartier vertraging op de N224 Arnhem-Zeist. Bij Veenendaal 2 kilometer file door werkzaamheden. En op de N282, dat is Tilburg-Breda. In beide richtingen is die dicht tussen Geelze en Reiden. Tot 12 uur vanmiddag vanwege de demontage van een vliegtuigbom. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: regio-info.
1: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Altena's beste muziekmix.
0: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.
2: Dit is AFM.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 01838203x3 voor meer informatie.
4: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de N217 Spijkenisse-Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer file. Vanaf afrit Mijnsheerenland 10 minuten vertraging. Op de N282 Breda-Tilburg door de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is de weg dicht in beide richtingen tot 12 uur tussen Geelze en Rijen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
12: Met nu
7: muziek en informatie.
12: Dit

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten. De gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een dorpsbezoek aan Giessen en Rijswijk. Raadsleden gaan die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers uit de beide dorpen. Inwoners krijgen 's avonds de mogelijkheid om zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van een wijk of een initiatief uit het dorp. De inloop wordt van 7 tot 7:30 gehouden in Sporthal De Jager aan de parallelweg 35 in Giessen. Wie gebruik wil maken van de inloop kan zich vooraf aanmelden bij de Griffie via griffie@gemeentealtena.nl. Meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheden om contact met de raad op te nemen staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/gemeenteraad.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De KNVB heeft eerste klasse Almkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtsbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Almkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en Oranje-Wit niet door. Het duel met SHO is inmiddels verplaatst naar dinsdag 29 september. De

0: wordt de laatste jaren vaker als maatregel toegepast. Zes boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Leven de Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio Info.
0: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Dooral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan verschillende files. De meeste hebben 5 minuten vertraging, deze meer. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Voorthuis en Hoevelaken. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten. Op de N282 Breda Tilburg is nog steeds de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Geelse en Rijen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Woonidee.
13: Ga idee opdoen bij...
0: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
9: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn...

0: de drums, de gitaar, de saxofoon, Little Steven met de tweede stem. Maar vooral ook de energie van de bas, je hoorde Badlands.
1: Jan van der Steen!
0: Hartelijk goedemiddag en welkom. En ja, sta je net op het puntje om een eitje te gaan bakken of een broodje kaas te gaan bereiden?

0: dat je omringd bent door goede vrienden. Dean Lewis en Be Alright.
1: Trek in iets lekkers.

0: van die platen waar je lekker mee kan blaren. In je eentje dan natuurlijk, hè. Zonder dat anderen erbij zijn. En dat is dit, een eentje van The Vaccines en Wet Shoots.
1: Altena's beste muziekmix.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Dit is AFM.

Lesnar. Na zijn hits besloot hij zijn leven over een totaal andere boeg te gooien en ging er zijn eentje te voet dwars door Amerika. Iets wat overigens niet zonder slag of stoot ging. Hij werd tijdens zijn reis namelijk gebeten door een giftige ratelslang en kwam

0: een persoonlijk favorietje van deze muzikale held. Prince. Of misschien wel The Artist. And I could never take the place of your man.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met slechts af en toe wat zon. Op een enkel spatje regen is het droog. Het is zacht met 20 of 21 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker. En later vanavond en in de nacht kan enige tijd regenen. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen start met veel wolken en nog wat regen. En in de loop van de dag wordt het overwegend droog en breekt vaker de zon door. Het wordt 19 graden. Komende week is het vaak droog met een afwisseling van wolken en zon. En de middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De Merwedebrug is vanaf donderdagavond 24 september tot en met maandagochtend 28 september afgesloten voor al het verkeer. Alleen het fietspad aan de oostzijde blijft open. Dit vanwege het vervangen van het bestaande asfalt voor een dunnere en lichtere laag. Deze aanpassing moet 400 ton gewichtsbesparing op gaan leveren. Het gaat om afsluitingen richting tussen Utrecht en Werkendam en Avelingen en tussen Hooipolder en Geertruidenberg. Richting Breda is de weg dicht tussen Gorkum en Werkendam. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en adviseert weggebruikers de actuele verkeersinformatie te controleren. De KNVB heeft eerste klasser Almkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtsbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Almkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en de

0: Thames River Race in Londen. Ze roeiden in ruim 30 kilometer over de Thames, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Levende Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalden medeoprichter Jan Horrius en schilder Michiel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
1: Dit is Broodje Altena met Jan van der Stelt, AFM.

Teardrop is a Waterfall. Het einde van hun tijdperk als albumartiest is trouwens wel officieel in zicht, want na hun 10e studioalbum Moon Music heeft frontman Chris Martin herhaaldelijk bevestigd dat de grens strikt getrokken is. Coldplay zal in totaal exact 12 studioalbums uitbrengen. Dat zijn er dus nog 2, maar gelukkig, ze blijven wel optreden. Hier is Alex Warren, Passage.

gepraat met elektro-gigant Samsung. Het gaat over $15 miljoen omdat ze een foto van haar gezicht ongevraagd op de verpakking van hun televisies hadden gezet. En in december doet de rechter uitspraak. Ik ben benieuwd. Zwak trouwens iemand die binnenkort naar Ibiza gaat om Calvin Harris te bekijken. Dat is toch wel gaaf, lijkt mij. Het Valhalla van de dancemuziek Ibiza.

0: Dit is er ook zo eentje, hoor. En dan denken dat je ook de hoge tonen haalt zoals Chappell Roan zingt. The Subway.
1: De Kippenvelplaat.
0: Vandaag is hij afkomstig van een rockband uit Amerika die tijdens hun studententijd in 1980 besluiten een band te beginnen. In een gammel busje en met een budget van $2 per dag was het best lastig. Hun eerste optreden was op een verjaardag van een vriend in een kraakpand en later werden de zaaltjes groter en kregen ze een platencontract, wat uiteindelijk een groot aantal hits opleverde. Het gaat over de band R.E.M. En dit liedje is een ode aan de onbezonnenheid van de jeugd en de tijd dat je nog geen volwassen zorgen had. Hier is Night Swimming.
1: De Kippenvelplaat.

Sam en Night Swimming. En zit je nu te luisteren en je denkt van nou ja, ik zou ook wel een kippenplaat willen horen. En dan kunnen

0: is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon, dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment diverse opvallende zaken op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 6 kilometer file door een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens staat het stil tussen Arnhem-Noord en Duiven over 3 kilometer. Het komt door een demonstratie. Op de A27 Almere richting Gorinchem. Dus Utrecht-Noord en Knoopend Lunette 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door een geschaarde caravan. En 10 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
7: Met nu
4: Broodje Altena.

0: Mendes en Peanut Butter Jelly. Het is bijna 10 over 1. Nogmaals, goedemiddag.
1: Jan van der Stelt!
2: Gadverdamme!

geluisterd? Nou, dat denk ik niet. Ze beschikken zelf over behoorlijke kwaliteit. Je hoorde Basten. Dan een man die zich soms jarenlang in zijn studio opsluit voor die ene perfecte melodie. Het leverde dus wel die jarenlange opsluiting pareltjes van platen op. Oorspronkelijk in Nederland geboren, maar uiteindelijk is hij in België terechtgekomen. Joost Zwegers. En beter bekend als Nova Star, die dus een van zijn mooiste

0: resultaten die mogen aanwezen. Van het uren, wat zeg ik, dagen, misschien wel weken, misschien wel maanden in de studio te verblijven. Novastar en Wrong. En deze week zat ik een klein beetje muziek te luisteren van Novastar. En toen kwam ik die andere ook nog tegen. Waiting So Long, ook al zo'n fantastische plaat. Misschien is het wel een plaat voor de kippenvelplaat.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Vandaag de dag.
0: 19 september, dag 262 van het jaar. En tot het einde van het jaar zijn er nog 103 dagen te gaan. Enkele gebeurtenissen op 19 september 1916. De luchthaven Schiphol wordt geopend als militaire vliegbasis. 1957, de eerste ondergrondse test van een nucleaire bom in de Verenigde Staten. 1981, Simon & Garfunkel herenigd voor een gratis optreden in een Central Park in New York. En daar is ook een hele mooie LP van gekomen. 1997, de autotune software die vals gezongen noten weer zuiver kan laten klinken, wordt op de markt gebracht. 2004, Jelena Inzibayeva en Kenesia Bekele worden door de IAAF uitgeroepen tot de atleten van 2004. 2017, het EO-programma Anti-Pestclub wint als eerste Europese kinderprogramma een gouden roos. En de laatste gebeurtenis die ik voor je genomen, die is uit 2025. Carpetright is failliet verklaard. Jarige mensen vandaag, Bill Medley. I Have The Time Of My Life, Amerikaanse zanger, 86 jaar. En een Nederlandse boogschutter, Carrie van Gool. Hij is 73 jaar. Dan Inge Diepman, Nederlandse radio- en tv-presentatrice, is 63 jaar geworden. Paul van Boekel, Nederlandse Nederlandse voetballer en voetbalscheidsrechter, hij is vandaag 51 jaar. Aisha Gill, Nederlandse zangeres en musicalactrice, zij wordt vandaag 35 jaar. En de Argentijnse voetballer Benja Dominicus, moeilijke naam. Dominguez, misschien, zo moet ik het zeggen. Hij wordt vandaag 23 jaar. Dan is er ook nog een grootheid jarig vandaag. Een Amerikaanse muzikus, componist, arrangeur, gitarist en producer. Hij wordt vandaag 74 jaar en hij luistert naar de naam Nile Rodgers.

0: de verjaardag van Nile Rodgers hoorde je. Ja, Damania, of David, Tyler en Nile Rodgers dus, en Talk to Me. En ja, je had natuurlijk heel veel andere keuzes voor Nile Rodgers gehad. Cheek, Sister Sledge, misschien ook nog Daft Punk. Maar ik heb gekozen voor een wat nieuwer werkje. Here we go.
1: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Antena's beste muziekmix.

plaat. Dat klopt ook wel. Deze plaat is heel veel gebruikt in series en commercials. En ook nog een klein beetje in films. Het was eigenlijk wel een soort van eendagsvlieg. Want volgens mij hebben ze niet zoveel platen daarna meer gemaakt. Althans, dat denk ik. Ik moet me sterk vergissen, maar ik weet het eigenlijk bijna wel zeker. Rooney en When Did Your Heart Go Missing. Uit de 80e jaren, nu op de radio, The Human League.

Philip Oakey en de twee zangeressen The Human League en Don't You Want Me. Tot aan het lokale nieuws hoor je deze prachtige plaat van Douwe Bob. Note to self. I can still see

0: Zijlstra-straat wordt gefaseerd afgesloten. Het gedeelte tussen de rotonde, Borgarenweg en de Bolstra-straat gaat op 5 oktober om 7 uur dicht. En de rotonde zelf volgt op 9 oktober om 7 uur 's avonds. De werkzaamheden duren tot 10 oktober, 11 uur 's avonds. Tijdens de afsluitingen worden omleidingen ingesteld en zijn verkeersregelaars aanwezig. De gemeente plant het vervangen van het asfalt op de rotonde in het weekend om de bereikbaarheid van Werkendam en het industrieterrein zoveel mogelijk te behouden. Een vrouw is maandagavond met haar auto in de sloot langs de Neer-Andelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. In Werkendam beginnen maandag 5 oktober werkzaamheden aan het riool. De Vervoornestraat en de Voorste Vliet worden dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Later volgt ook een afsluiting van de kruising van de Tienhoven van den Bogenstraat met de Vervoornestraat. Verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren volgens de planning tot 12 februari 2027. De exacte duur is afhankelijk van het weer. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatst afvalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk, komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. A12 de Arnhem richting de Duitse grens is door een demonstratie dicht tussen Duiven en Afritbeek. De andere kant op een half uur vertraging tussen Afritbeek en Duiven. Kwartier vertraging op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Dit op zijn zaterdagmiddag. Je hoorde Kungs and Never Going Home. En Kungs heeft onlangs zijn Splinter, de nieuwe album Out of Loud, gedropt. En hij reist de wereld rond. En wie weet komt hij misschien ook nog een keertje naar Nederland. Ik heb het vorige week al gezegd. Dit ga je de komende weken regelmatig horen tijdens Broodje Altena. Geschreven door de frontman Adam Grant Duziel. Tussen zijn eerste bak koffie en het wegbrengen van zijn zoon. Het resultaat, een lied over zijn eigen worsteling met depressie en onzekerheid. Hier zijn de War on Drugs en een nieuwe Who's

0: kan muziek toch mooi zijn. Betoverend mooi. Van het kruin tot aan het en de tenen, zo moet ik eigenlijk zeggen. The War on Drugs. Met een nieuwe werk, Who's That?
1: Disco Classic.
0: Ja, dat is dan weer heel iets anders, maar ook leuk natuurlijk. Vier dochters van een dominee die in hun jeugd en in strenge huishouden alleen maar gospel mochten zingen. Maar zodra hun ouders de deur uit waren, zetten ze de zussen stiekem de radio aan. En dat was het begin van hun disco-carrière.
1: Disco Classic.

0: Classic. Hij is natuurlijk van harte welkom. Studio@radioavm.nl. Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

Altena van zaterdag 19 september 2026. Zometeen heel veel plezier met Kevin en AFM Weekendspot. En wat mij betreft, een fijn weekend.

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden, onder meer bij Amsterdam op de A10. En de A29 is deels dicht. Daardoor is het heel druk op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Die doet er een half uur langer over. Verder zijn er problemen op de A12. Vanuit Duitsland is het druk richting Arnhem. Bij Duiven sta je 20 minuten vast. En de A12 van Arnhem naar de Duitse grens is dicht. Dat heeft niet alleen te maken met controles, maar ook door een demonstratie. En dat levert veel vertraging op in de regio Arnhem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
5: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
14: Met nu
5: AFM Weekendsport.

0: Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekendsport voor deze zaterdag 19 september. Het is een beetje grijs en grauw buiten. Het op zich best aangenaam hoor. Gaatje of 20 met wel wat stevige wind. Maar goed, al met al ziet het er toch niet onaardig uit. En het zou droog blijven vanmiddag. Dus nou ja, goed. Ik weet niet precies waardoor het komt dat het dan zo grijs en grauw is. Maar blijkbaar hoort dat al een beetje bij de tijd van het jaar, denk ik. Hè? De herfst is een aantocht, zullen we maar zeggen. Maar goed, we gaan het verder niet te veel over het weer hebben in dit programma van Weekend Sport. Nee, we gaan het hebben over sport. Sport in Altena. De komende 4 uur zijn we bij je met veel aandacht voor sport in Altena. Met zometeen aandacht voor scherpschuttersvereniging De Zwaan in Ginderen. Zij organiseren vandaag een open dag. Gaan we het zometeen over hebben. We hebben aandacht voor beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Gaan we bellen met René van der Giezen. En we hebben aandacht ook voor de motocross. Want vandaag wordt de motocross Almkerk georganiseerd. Dat vindt allemaal plaats. Op het terrein naast Iveco Schouten aan de Almweg. Die wedstrijden zijn vanochtend al aangevangen. Nou, eigenlijk om 12 uur zijn de wedstrijden aangevangen. En al eerder was er volop activiteit. En duurt ongeveer tot 6 uur vanavond. Gaan we straks even over bellen met John Verduin. En daarnaast hebben we een voetbalprogramma. Ja, nu is de competitie in volle hevigheid losgebarsten. We hebben in totaal 9 wedstrijden die we live volgen. Zometeen vanaf 2:30. De wedstrijd HAC Hardenberg Kozakken Boys. Hirovina Sleewijk. DC Jong Brabant, Wilhelmina 26, SCG 18, Sparta 30, MEC 07, Vuren Nobat 32. Dat zijn de wedstrijden van 2:30. En dan om 3 uur nog de wedstrijd Schoonhoven Altena en GVV 63 tegen Woudigum. En om 3:30 ook nog VVSB tegen Achillesveen. Ja, en GRC 14 speelt vanavond pas om 6 uur. De wedstrijd DSC GRC 14 staat dan op het programma. Ja, en de berichtgeving rondom Almkerk is denk ik bij iedereen inmiddels wel bekend. Ja, 2 weken... Op stop gezet door de KNVB. Tenminste, volgens mij werd dat zo genoemd door de KNVB. Dat heeft alles te maken met de bekerwedstrijd van vorige week tegen VVGZ. Wat daar precies nou is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Ik heb begrepen dat dit iets te maken heeft met de gele kaart van de trainer van Almkerk. Maar helemaal duidelijk is dat niet, want er is nog steeds geen officiële berichtgeving over het feit waarom de KNVB... Almkerk 2 weken op stop heeft gezet. Overigens worden de wedstrijden die gepland stonden voor de komende 2 zaterdagen worden wel gewoon ingehaald. 1 van die 2 wedstrijden is al herpland en de andere moet nog herpland worden. Dus deze week en volgende week geen Almkerk. En daarna hopen we natuurlijk weer terug te zijn bij die club. Goed, komen we naar 4 uur dus volop sport. Hier op Radio AFM in het programma AFM Weekend Sport. En mocht je zelf wat te melden hebben, sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Busy met Annen. Ja, en dit nummer gaat echt als een speer op dit moment. Komt uit de beste zangers natuurlijk. En daar, daarna is het aardig succesvol geworden. Daarmee is het 12 minuten over 2 geworden in het programma AFM Weekendsport. En gaan wij naar ons eerste onderwerp van vanmiddag. We gaan het hebben over scherpschuttersvereniging De Zwaan uit Genderen. Even kennis maken met die vereniging. Maar vooral het ook even hebben over de open dag. Aan de telefoon hangt Erik van Mersbergen. Goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent de voorzitter van de scherpschuttersvereniging De Zwaan. Kun jij ons even uitleggen wat jullie precies doen? Want ik denk dat niet heel veel mensen dat meteen een beeld bij hebben.
1: Nee, het is een vrij onbekende sport. Zeker aan deze kant van de Maas. Als je meer naar het zuiden gaat, Drunen, Heesbeen, Heilshout, Vlijmen, dan komt het vrij veel meer voor. Hier bij café Het Zwaantje Gender, daarachter staan 5 palen. En op die palen staan pijpjes. En op die pijpjes liggen kegeltjes. En ze willen dat je die kegeltjes van die pijpjes afschiet. En dan kan je ze met een touwtje weer terug intrekken. En hoeveel te meer dat je er raakt, hoeveel te meer punten je hebt. Dus dan ben je dagwinnaar. En aan het eind van het seizoen tellen we het op. En dan ben je kampioen van dat jaar.
0: En dat zijn vrij hoge palen volgens mij, hè?
1: Ja, die zijn 18 meter hoog.
0: Oké, ja, dus je moet echt een beetje gericht omhoog gaan schieten. Een beetje met je ogen knijpen tegen het felle zonlicht wellicht.
1: We hebben kap op ons geweer zitten. En je kijkt door de kijker heen. Dus door je vizier heen. Dus je hebt een heel klein puntje. Dus de zon wordt eigenlijk geblokt door je kap die om het vizier heen zit. Dus van het zonlicht heb je eigenlijk geen last.
0: En dan kan ik me voorstellen dat dit ook een beetje verband houdt met wat je bij de gildes en zo in het zuiden van het land veel ziet.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn dan geen gilde, want daar zijn wij als vereniging veel te jong voor.
0: Ja.
1: We bestaan wel meer dan 60 jaar, maar in die gildes die bestaan 100 jaren. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje heel erg vergelijkbaar, ja.
0: Ja, dat heet dan volgens mij het koningsschieten, toch?
1: Dat wordt eens in het jaar heel specifiek gedaan op een speciaal doel, koning. En de rest van het jaar is het gewoon competitie schieten. Ook bij die andere verenigingen waar ik dat op die manier zo.
0: Ja. Schieten jullie altijd bij jullie eigen vereniging of gaan jullie ook naar andere verenigingen toe dan?
1: Nee, wij schieten bij de LSB, dat is de Langstraat Schuttersbond. Er zitten 15 verenigingen bij uit Drunen, Vlijmen, Haarsteeg, Elshout, Nieuwkuik en nog een aantal. Er zijn er 15 dan en daar schieten we 7 verenigingen in een seizoen. Gaan we langs en het andere jaar de andere die overblijven. Dus zo ben je eens in de 2 jaar aan de beurt om een competitie bij bij je eigen te organiseren. En dat wordt gedaan vanuit in samenleg met het bestuur van de LSB.
0: Ja.
1: Nu... En dan hebben we ook nog een onderlinge 3. Dat doen we met Elshout en Heesbeen. En dat is dan een competitie in het klein. Om meer afwisseling te hebben en om lekker te kunnen schieten. En het is wel leuk om het... ook eens een keer bij een ander doen dan wel met je eigen groepje te zijn. Dus daar zijn wij erg voorstander van.
0: Ja, een beetje leren ook van hoe dat bij anderen gaat dan.
1: Ja, zeker. Het is ook gezellig. Even weer een praatje. Als je altijd met je eigen clubje staat, dan op een gegeven moment hartstikke gezellig. Maar het is ook wel eens leuk om wat andere mensen te zien, wat andere gespreksonderwerpen te hebben.
0: Ja, dat kan ik wel. Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Want wij hebben hier geen derde helft, maar een tweede helft. Want de eerste helft is gewoon schieten op de palen. En de tweede helft is bij ons het clubhuis is het café natuurlijk.
0: Ja. Wel bekend in Genderen en omstreken inderdaad, het Zwaantje.
1: Ja.
0: Ja. En nu heet dit, de sport heet wipboomschieten, hè?
1: Ja.
0: En dat betreft dus het schieten op op die paal met dat kegeltje wat je vertelde.
1: En dat noemen we dan de wip.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus daar komt die naam dan vandaan. En dan schiet je dus met een geweer daarop.
1: Ja, een klein kaliber geweer, .22. Dat is echt met kruit en lood. En je moet gewoon ook volledige vergunning hebben om hier aan deel te mogen nemen.
0: Oké, en hebben jullie dan als vereniging zelf geweer of heeft ieder lid een eigen geweer?
1: Wij hebben 1 verenigingsgeweer, dus als er iemand, een gast hier is of een nieuw lid of net als nu met open dag, En wordt dat verenigingswapen gebruikt. En we hebben allemaal ons eigen wapen.
0: Oh ja, want dat is toch een beetje op de persoon afgesteld, kan ik me voorstellen.
1: Ja. Dan op een gegeven moment ga je je eigen daaraan wennen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, als je de geweren allemaal goed staan, maakt het niet zo heel veel. Alleen ja, het is het ene geweer is wat zwaarder, anders wat lichter.
0: Ja, en dan wil je toch graag gewoon je eigen wapen hebben om daar goed vertrouwd mee te zijn, kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Nu organiseren jullie vandaag een open dag. Ik hoor een heleboel geluid op de achtergrond, Erik. Dus is het lekker een beetje druk?
1: Ja, het is best een gezellig aanloop. We hebben best wel verschillende mensen gehad. De ene is bekend misschien en de andere die denkt van, goh, ik zie die palen er al te staan. Ik ben nieuwsgierig wat het nou eigenlijk echt is. En de ander zegt van, ja, familie of vrienden van mij die zitten erbij. Ik ben wel even benieuwd wat je eigenlijk echt doet.
0: Oh ja.
1: Een beetje op die manier loopt hier aan.
0: Ja. En dus mensen kunnen vanmiddag bij jullie langskomen aan de Genderse Dijk 1 te Genderen. En wat kunnen ze daar vanmiddag doen, Erik?
1: De onderdelen die wij schieten, gewoon ook schieten. Ze krijgen wat uitleg. We hebben wat drinken staan. We doen het koningsschietobject hebben wij ook. Dus dat willen we ook de mensen laten voelen, zien dat wij dat doen. Een beetje op die manier.
0: Ja, en ik begrijp dus dat mensen die ouder zijn, in ieder geval dan 16 jaar, ook zelf wat mogen schieten dus.
1: Ja, dat is inderdaad de grens, zeg maar, om echt lid te worden. Als je jonger bent en je bent met je ouders, of mag je natuurlijk wel een keer schieten. Maar om echt lid te worden moet je 16 jaar of ouder.
0: Oh ja. Ik kan me een beetje voorstellen, Erik, dat jullie dit ook gewoon doen om één, wat bekendheid te geven aan de vereniging. Maar ook omdat jullie gewoon op zoek zijn naar nieuwe leden, toch?
1: Ja, daar raak je helemaal goed.
0: Als mensen nou denken van ja, die open dag gaat mij niet lukken, maar ik ben wel geïnteresseerd. Hoe kunnen ze met jullie contact opnemen?
1: Wij zijn volgens mij vrij lastig te vinden. Daar zijn we wel mee bezig om een goede site te maken. Die is wat verouderd, dus dat is een beetje lastig. Het makkelijkste is even proberen de site te vinden. Anders even bij E. Mersbergen. hotmail.com te mailen en dan heb je mij en dan kunnen we afspreken. En hoe is dat een beetje, kunnen de mensen dat lastig? Suzanne wil van het café altijd verder helpen.
0: Ja, kijk, nou goed, dat is makkelijk dan. Ik zou zeggen, heel veel plezier nog dan bij de open dag vanmiddag. Nou, hopen dat inderdaad weer nieuwe leden gaat opleveren voor jullie dan ook.
1: Ja, dat zou fijn zijn.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Nou, veel plezier nog. En als er weer wat nieuws te melden is, Erik, dan hoor ik het graag vanuit jullie.
1: Ja, prima. Dankjewel.
0: Okay, dankjewel. Dag.
1: Fijne uitzending, dag.
0: Erik van Meersbergen dus. Hij is voorzitter van schietsportvereniging, scherpschuttersvereniging moet ik zeggen, De Zwaan. Dat is allemaal te vinden aan de Genderse Dijk 1 te Genderen bij Café Het Zwaantje. En daar kun je vandaag dus bij de open dag dat wipboomschieten ervaren en zien hoe dat allemaal gaat. En mocht je nou denken, ja, ik ben inderdaad vandaag even niet in de gelegenheid om mee te doen. ssvdezwaan@gmail.com. Dat is het mailadres waarmee je contact kunt krijgen met de vereniging. ssvdezwaan@gmail.com dus. Zometeen.

0: Elton John en Dua Lipa hoor je en Cold Heart hier op Radio AFM, waar het 6 minuten voor 2:30 geworden is in dit programma AFM Weekend Sports. En wij het gaan hebben over beachsport, beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giezen. Goedemiddag René.
1: Ja, goedemiddag Kevin en goedemiddag luisteraars.
0: Ja, ik begrijp dat jij zo betrokken bent bij de beachsport René, dat je zelfs op vakantie gewoon nog bezig bent met die sport.
1: Ja, weet je, dat laat je nooit los. En om dat gelijk ook maar even heel actueel te maken. Ik sta gewoon met mijn voeten in het zand op het strand. En ik zie hier toch zomaar in mijn blikveld een stuk of 4, 5 beachvolleybalnetten. Sowieso al de lopende nodige mensen te sokkeren, balletjes hoog te houden en dat soort dingen. Maar goed, de grootste sport hier op de plek waar ik me bevind, dat is toch wel het golfsurfen, het wakeboarden. Want ik sta op een van de toch misschien wel mooiste stranden van Europa in Portugal. Het zogenaamde Praia do Gaucho, als ik het goed uitspreek. En anders moet je het maar even googlen. Want ook op vakantie inderdaad, dat klopt.
0: Ja, en heb je zelf al op zo'n surfboard gestaan, René?
1: Nou, ik moet zeggen, die tijd die heb ik een beetje gehad. Okay. Ik vind het geweldig om naar te kijken, dus dat doe ik nu ook. Ze zijn volop bezig om toch die hoge golfpieken te vinden. Het is vandaag dermate ruig het water dat de rode vlag eigenlijk ophangt voor de zwemmers. Dus die mogen er even niet in. En de surfers met de volledige uitrusting wel. Dus die zie je telkens een end de zee in peddelen. En dan proberen ze op zo'n toffe golf te blijven staan. En sommigen lukt dat en anderen niet. En vermakelijk om te zien.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. Maar goed, wij gaan het ook over andere sporten.
1: Ja, beachsport. Ja, zeker. Ja, beachsportvereniging in Werkendam draait gewoon door. Ze hebben bewezen deze week dat ze het uitstekend zonder mij kunnen. Dus wat dat betreft kan ik daar gelukkig ook met een gerust hart heel af en toe even weg. Wat is er gebeurd van de week? Ja, vooral gisteravond was er wederom een hartstikke leuk en mooi en vooral ook zeer gezellig Van der Straten Beach Vrienden familietoernooi. Er werd weer volop gebald. Het laatste versie van de outdoor alweer in 2026. We hebben 5 mooie toernooien mogen organiseren buiten. En voor degenen die bang zijn dat ze nu weer tot de lente moeten wachten, niets is minder waar. Want ook deze winter gaan we door. Alleen dan zullen die toernooien indoor plaatsvinden in de Aluhal. Nou, ook daar van de week nog bezig geweest. Die Aluhal die gaat geplaatst worden op het zand om een beetje los te zijn van alle omstandigheden in de Hollandse winters. Ik kan me nu niet voorstellen waar ik nu sta. Maar goed, als het wat minder is en je wilt nog steeds op het zand kunnen sporten, dan is enig comfort ook wel lekker. En die tent die gaat komen begin december. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn nog een beetje aan het zeggelen, een beetje in onderhandeling. Want zo'n Aluhal wordt niet zomaar even neergezet. Dat is wat anders dan het tentje wat we op de camping gewend zijn. Daar moet echt een kraan aan te pas komen en wat rupsvoertuigen. En die moeten ook over het zand kunnen rijden. En met name de huur van dat soort machines is, ik kan bijna zeggen, geëxplodeerd, belachelijk duur geworden. Dus we moeten nog even wat gesprekken voeren, maar we hebben er alle vertrouwen in dat die hal uiteindelijk geplaatst gaat worden. Ergens in de tweede week van december. En die blijft dan weer staan tot de tweede week van maart. En heel veel mensen kijken er ook al naar uit. Natuurlijk wij zelf, maar vooral ook degene die trainen. Degene die de mensen van de BSO, Trema, de Beach Club 8+. Kinderen die vrijwel iedere dag op onze locatie zijn. En die daardoor ook in de winter lekker door kunnen gaan met sporten op het zand. Dat zit eraan te komen. Altijd weer eventjes georganiseerd, maar dat gaat vanzelf helemaal goed komen. Ja, verder, trainingen lopen gewoon door. Dat gaat goed tot aan de herfstvakantie. En daarna is het waarschijnlijk tot de tenten staat heel eventjes wat rustiger. En daarna gaan we weer vol gas geven. Dus het jaar rond lekker actief op de beach, zoals wij dat noemen.
0: Kijk, nou ja, dat klinkt alweer mooi. En dan kan jij een beetje op afstand daar nu naar kijken en nog eens even over denken wat een prachtig jaar het is geweest, denk ik.
1: Ja, nee, dat kan zeker. Het is heel bijzonder geweest met ontzettende uiteenlopende activiteiten. We hebben ook heel veel activiteiten mogen doen voor mooie doelen. Ook daar werkt de club graag mee. Het Trianus toernooi is er wat vaker voorbij gekomen. Ook vorige week, vrijdagavond, was er nog een geweldig toernooi voor een stichting Open Doors die een doel hebben om vervolgde christenen te ondersteunen in Vietnam. Dan denken we, dat klinkt allemaal ver weg, maar het is geweldig om ook jonge mensen daar heel actief mee bezig te zien. En ja, ook te zien dat zij daarin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En mooi dat we dat club kunnen ondersteunen. En ook vandaag overigens is er weer een evenement. En dat is dan de startdag. Dat is bijna traditioneel de startdag van een andere kerk in Werkendam. Er zijn heel wat kerken daar. Dus wat dat betreft kunnen we dat het programma goed vol krijgen. Van de Maranatha-kerk deze keer. Die zijn vandaag te gast op de Koopkerdijk met een berg met gezelligheid. En ook het nodige sporten op het zand. Dus wat dat betreft, ja, een mooi jaar met heel veel zaken om op terug te kijken. Het is nu nog geen 31 december, dus ik wacht nog eventjes met de officiële terugblik. Maar ja, was fantastisch en er komen fantastische dingen aan. En straks, dat is dan misschien maar gelijk weer eventjes het bruggetje naar het tweede blokje toe, doen we nog een stukje topsport. En de topsport is het ditmaal heel erg dichterbij dan je denkt. Dus dat gaan we straks doen om kwart over vijf, of tussen kwart over vijf en half zes.
0: Nou, lijkt me een goed idee. Dan spreek ik je straks weer. En ja, geniet dan van de golfservice. En wellicht een drankje aan in je hand, René.
1: Dat drankje moet ik even op gaan zoeken. Maar dankjewel. Ik ga dat doen en ik zal de rekening sturen.
0: Precies. Nou ja, ik spreek je rond kwart over vijf weer.
1: Komt goed, Kevin.
0: Dankjewel.
1: Okay. Hoi. Dag.
0: René van de Giezen dus vanuit Portugal vandaag. En dat heeft dan in dit geval helemaal niks met het feit te maken dat hij met sport bezig is. Maar vooral lekker aan het genieten is van vakantie. Maar goed, rond kwart over vijf spreken we hem weer in het programma AFM Weekend Sports. Met zometeen aandacht voor de motocross in Almere.

Door de muziek van Noah Kahan. Hier op Radio AFM in het programma AFM Weekend Sport. Waar het inmiddels bijna 4 minuten over 3:30 is geworden in dit programma. En we zometeen gaan beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. We hadden ook even willen schakelen naar de motocross in Almkerk. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat John Verduin heel druk bezig is met die motocross. Want die is in volle hevigheid losgebarsten. Vanaf 12:00 zijn de wedstrijden gestart. Het duurt allemaal tot aan 6:00 vanavond. Althans, het motocrossprogramma daarna gaat het allemaal verder in de tent die ook daar staat met een muzikaal programma. Dus het mooie is, de toegang is gratis. Kun je allemaal vinden aan de Almweg in Almkerk. Dat is het terrein naast Iveco Schouten. En daar wordt ieder jaar een motocrosswedstrijd georganiseerd. Sinds 2003 alweer. Ik zei al, het is even lastig om John Verduin te pakken te krijgen. Ik kan me voorstellen met al die crossmotoren rondom je heen dat het geluid ook een beetje lastig te horen is. Maar we spreken sowieso even aan het einde van dit programma nog om even te horen hoe het allemaal is verlopen vandaag. En dan gaan we zometeen dus ook beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. In totaal dus 9 wedstrijden die we live volgen. Zojuist al de eerste bal geschoten bij HC Hardenberg tegen Kozakkenboys. De wedstrijd die om 3:30 start, daar zijn we dus live bij aanwezig. Ook zometeen Herofina Sleewijk, GDC Jong Brabant, Wilhelmina 26 tegen SCG 18, Sparta 30 tegen MEC 07 en Vuren tegen Noah 32. Alle wedstrijden starten dus om 2:30. Zal dus zo ongeveer de aftrap zijn geweest en daar gaan we zometeen ook naartoe. Vanaf 3:00 dan ook nog Schoonhoven Altena en GVV 63 tegen Woudegum. En vanaf 4:30 ook VVSB tegen Achillesveen. Ook daar zijn we live bij aanwezig. 9 wedstrijden dus live hier te horen op Radio AFM met het programma AFM Weekendsport. Met zometeen de wedstrijden vanaf 2:30. En overigens, GRC 14 speelt vanavond pas om 6:00. De wedstrijd DHC tegen GRC 14. Dus daar zijn we helaas niet live bij aanwezig.

0: ruimtelijk in de jaren 90 met dit nummer Torn. En ze schijnt nog steeds te zingen, begrijp ik. Dus nou ja, goed. Wie weet dat dat nog een keer tot een nieuwe single leidt. Ja, en daarmee is het 2:59 geworden in het programma van Weekend Sport. Dan gaan we beginnen aan het live voetbal van vanmiddag. We gaan naar het Verre Hardenberg. Bij de wedstrijd HAC Hardenberg is vanmiddag aanwezig Dick Dame. Goedemiddag, Dick.
1: Goedemiddag, Kevin. Ja, we zijn inmiddels 8,5 minuut hier bezig op Sportpark in Hardenberg, het Verre Hardenberg. Uitstekende omstandigheden hier vanmiddag op een natuurlijke grasmat vanmiddag en een kozakkenboers. Dat levert in ieder geval een leuk affiche op, de nummer 2 tegen de nummer 3. Ja, kozakkenboers staat vanmiddag in de samenstelling waarin het vorige week is geëindigd met Ramon ten Hove, Sam Soetens, Tom Sas, Damian Tiemann, Dion de Sluis, Bernd Stout, Milan van den Berg, Damian de Beste, Zenia Deurlo, Jesse Giebels en Grap Dame. Ja, in de eerste minuten die beloven toch weer aantrekkelijk voetbal. Want Kozakkenboers is de eerste club die hier een uitstekende mogelijkheid kreeg. En zelfs een strafschop claimde van arbiter Jansen. De man die vorige week het duel tussen IJsselmeervogels en GVVV leidde. En dat na 45 minuten staakte. Nou, als je dat allemaal in ogenschouw neemt en het aanhoort, ja, is het natuurlijk heftig geweest. En hij hoopt natuurlijk uiteraard dat het vanmiddag in goede banen hier mag gaan. Ja, twee ploegen die uitermate gelijkwaardig zijn aan elkaar. En de verstandhouding tussen beide clubs is ook altijd geweldig. Een heel vriendelijke gastvrije vereniging, HFC. Een ploeg die, die bij iedereen heel goed bekend is. Maar dat is natuurlijk geen garantie voor dat alles goed afloopt. Maar voorlopig is het een uitermate sportieve wedstrijd. En over en weer in Hardenberg op dit moment in balbezit. We zijn 10 minuten onderweg. Er is nog niet gescoord hier op Sportpark de Bosch. En de wedstrijd die zal uiteraard hopelijk gebruikelijk met veel goals worden afgesloten. En laten we hopen dat dat ook vanmiddag weer het geval zal zijn tussen deze twee grootmachten uit het zaterdag amateurvoetbal. Voorlopig dus nog 0-0 hier op de Boshoek in Hardenberg.
0: Ja, dan gaan wij naar de volgende wedstrijd die ook om 2:30 is gestart. Dat is de wedstrijd Herovina tegen Sleewijk. En vanmiddag staat daar langs de lijn Edwin van der Poel. Goedemiddag, Edwin.
2: Goedemiddag. Ja, dat klopt. Langs de lijn 10 minuten bezig hier ook. Dus wat dat betreft zijn we ongeveer gelijk gestart. Herovina heeft deze zomer een compleet nieuwe kunstgrasmat gekregen. Dus we spelen op een schitterend zandveld hier. Begin van de wedstrijd was een beetje vreemd. Mensen die net aan iets later binnenkwamen, die hadden het idee dat de pupil van de week vandaag 2 keer op het veld stond. En dat komt omdat Sleewijk binnen 45 seconden al met 1-0 achter staat stond, zeg maar. Vanaf de aftrap wordt de bal een stukje teruggespeeld door Herovina en in de diepte. En daarbij denkt de volledige verdediging van Sleewijk van, oh, dat is buitenspel, dus we kunnen wel stoppen met lopen. Maar er werd niet gevlacht en er werd dus niet gefloten. En die speler kon zo doorlopen op de keeper af. Die was kansloos en we stonden binnen 45 seconden met 1-0 achter. Dat vergeten. Op zich, daarna Sleewijk wel gelijk de draad goed opgepakt. Teams hebben aan elkaar gewaagd. Voetballend, Sleewijk op dit moment in overwicht. Maar we zijn er niet bezig. Dat heeft wel toegeleid dat een bijna doorbraak van de spits van Sleewijk ertoe geleid heeft dat daar aan de noodrem getrokken moest worden door de centrale verdediger. Dus die heeft inmiddels na 7, 8 minuten ook zijn eerste gele kaart al binnen. Wat dat betreft zit de spanning er allebei gelijk goed op. En hopen dat Sleewijk snel die onvoortuinlijke treffer in die eerste minuut terug kan pakken en gelijk spel erin kan zetten. En dan kijken of we het een mooie start van de competitie kunnen laten worden.
0: Nou goed, we blijven het volgen. Herovina Sleewijk is dus op dit moment 1-0. En dan gaan wij naar de wedstrijd GDC tegen Jong Brabant. Vanmiddag staat daar langs de lijn Servaas Verhoeks. Goedemiddag, Servaas.
3: Ook goedemiddag hier op het sportpark bij GDC. Maar ja, het gaat niet lekker. Ik bedoel, we zijn net bezig en het was in de tweede minuut al een strafschop voor Jong Brabant. En toen werd het al een 0-1. En nu net in het nieuws, wat ik zit te luisteren naar bij Herovina, zag ik het een keer, een afstandsschot. En het is hier 0-2. Dus het is niet voortvarend een begin van GDC. Ik moet zeggen, ja, het is altijd nog een 80 minuten dat ze het recht kunnen zetten. Maar ja, een ploeg, Jong Brabant, nog nooit hebben zij tegen die ploeg gespeeld. Ik wil niet zeggen dat het een fantastische ploeg is. Maar ja, het is toch weer winnen en tegen een zondagse ploeg. Ik moet zeggen, ze zijn nog niet aan het strafschopgebied geweest bij de tegenstander GDC. Maar hier is in ieder geval de stand 0-2 in het voordeel van Jong Brabant tegen GDC.
0: Ja, dan gaan wij naar de volgende wedstrijd op ons lijstje. Dat is de wedstrijd Wilhelmina 26 tegen SCG 18. En daar staat vanmiddag langs de lijn Henk Treffers. Goedemiddag Henk.
4: Goedemiddag Kevin vanuit Wijkenhamburg, waar wij het vandaag inderdaad ook mogen opnemen tegen een zondagploeg. En de zondagteams die lijken beter te starten dan de zaterdagclubs, geloof ik. Want ook hier staat het 0-2 in het voordeel van de gasten Sint-Michielsgestel. Het was in de derde minuut een verre ingooi die in de verdediging niet goed werd weggewerkt. En dat betekende de 0-1. En zojuist een minuut of twee geleden, dus binnen 10 minuten, kwam SCG 18 op een 0-2 voorsprong. Het was een vrije tap aan de linkerzijde van het strafschopgebied. En die werd buiten bereik van keeper Erik Duisenwinkel binnengewerkt. Van hetgeen wat ik nu gezien heb, heb ik nog wel volop hoop dat we toch nog wel misschien een resultaatje kunnen behalen. Want het is, zoals het er nu naar uitziet, ook geen wonderploeg. Echter waren ze tot nu toe heel effectief in het maken van doelpunten. Terwijl ze op dit moment weer een poging doen. En die bal verdwijnt net naast het doel van onze keeper. Dus het blijft hier voorlopig 0-2 in het voordeel van SCG 18.
0: Ja, wij gaan terug naar Hardenberg, terug naar HC Hardenberg, Koos Akkerboys. Dick Dame.
5: Ja, klopt. 9 minuten op de klok. En ik zei het al, een wedstrijd altijd waarin doelpunten gescoord worden. En het is een uitstekende aanval van Koos Akkerboys. En die wordt schitterend afgerond door Dion Versluis. Zodat Koos Akkerboys hier op de Boshoek met 1-0 aan de leiding gaat. En voorlopig dus het heft in handen heeft. De thuisploeg moet gaan komen. Maar voorlopig dus die tussenstand, de voorsprong voor de Werkendammers.
0: Kijk, meteen een vroeg doelpunt al daar te pakken. Dat is mooi om te horen. En blijf uiteraard volgen hoe dat verder verloopt bij die wedstrijd. En dan gaan wij naar de volgende wedstrijd. Dat is de wedstrijd Sparta 30 tegen MEC 07. En vanmiddag staat daar langs de lijn Johnny van Meurs. Goedemiddag, Johnny.
6: Ja, goedemiddag hier vanuit Ambol. Het is een kleine 10 minuten onderweg. Kent een 0-0 tussenstand. MEC is voor ons een vrij onbekende tegenstander. Zijn vorig jaar gepromoveerd vanuit de vijfde klasse. Ze komen helemaal op Maurik, dus die hebben al een aardige reis achter de rug. En we hebben de eerste 10 minuten al laten zien dat ze aardig kunnen voetballen. Had ik ook al in de voorbereiding gezien dat ze in de bekerwedstrijd veel doelpunten hebben gemaakt. Dus het is zaak vandaag om de linies gefloten te houden op Sparta 30. En tot nu toe lukt dat dus nog steeds 0-0. En nu wordt er een corner weggegeven door Arnold Smits. Die voor MEC de tweede corner, dit keer aan de linkerkant van het veld. Die heb ik gelijk even mee. Want net was al een hachelijke situatie. Kon Tom Pelle de bal nog wegtikken met de hand. En nu ze hebben een aantal lange gasten die mee naar voren komen. Gaat de corner getrapt worden aan de linkerkant van het veld. Is het de middenvelder van MSC legt hem bij de eerste paal. Maar dan wordt hij weggekopt door Lennart van Andel. Die vandaag ook in de basisopstelling staat. En de volgende 11 namen zijn voor Sparta 30 opgesteld. Allereerst Twan Pell op het doel. Centraal achterin Arnold Smit. En kijken. Hoe heet je weer? Nou, ik ben zijn naam kwijt. Maar Johan Kuipers staat rechts. Linksback Chris Nieuwelstein en Wilke van Oorn natuurlijk centraal, hoe kan ik het vergeten. Dus we bedenken de oudste centrale duo in deze klasse staan. Daarvoor staat Jesse Tur. Op het middenveld Lennart van Handel. Links Janne van Arthuizen en rechts staat voorin een beetje Stijn de Boer. En eigenlijk spelen we met 2-3 spitsen, want Mike Jansen en Monier staan eigenlijk helemaal voorin. Dus we spelen een beetje voor 5-3-2 opstelling vandaag. En nu valt de bal in de 16e kant van Mac. Oh, goede redding van Twan Pelle, maar het wordt afgevlaagd buitenspel. Weer een mogelijkheid voor MEC dat zeker niet gekomen is om niet vanmiddag alleen maar achterover te leunen. Tot nu toe de beste kansen, ook al in de 7e minuut een kantje gezien. Maar deze wordt dus onschadelijk gemaakt. Was buitenspel, maar ook Twan Pelle zat er goed met de voet bij. Kleine 12 minuten hier onderweg in Ambol, de stand 0 tegen 0.
0: Ja, dan keren we daar uiteraard zometeen weer terug. Zometeen ook aandacht toch voor de wedstrijd Vuren tegen...

0: en je hoorde Zoute Landen hier op Radio AFM. Dit is AFM Weekend Sport waar je naar luistert. Het is 3:08 geworden. En wij keren terug naar de wedstrijd Herovina-Sleewijk. Edwin van der Poel.
1: 20 minuten gespeeld, zojuist afgetrapt. Maar ja, dan weet je op zo'n moment wat dat betekent. Dus er is weer gescoord en dat was gelukkig deze keer door Sleewijk. Net buiten de 16 een vrije trap gekregen. Ook weer een vrije trap die Herovina een gele kaart opleverde. Omdat het net een goede doorbraak en dat is wat we tegen doen, was eigenlijk aan de noodrem trekken. En Jori Bok die schoot hem net om het muurtje heen laag in de onderhoek. De 1-1 staat op het bord. Gezien de ontwikkeling van de wedstrijd denk ik ook wel terecht. Sleewijk die de eerste 10, 15 minuten wel wat moeite had om even van de schrik te bekomen van dit snelle tegendoelpunt. Maar nu zie je dat dat allemaal iets beter staat en dat ze ook weer durven naar voren te voetballen. Dat had al in een paar wat halve kansen en een aantal corners opgeleverd had dat. Maar uiteindelijk nu gelukkig ook de 1-1. Dus 1-1, 22e minuut zijn we nu bezig. En hopen dat we deze vorm in de wedstrijd gaan.
0: Ja, goed. We gaan het verdere verloop van die wedstrijd uiteraard blijven volgen. We gaan nu naar de wedstrijd GDC Jong Brabant. Stefaan Vroeks.
2: Ja, hier nog altijd die stand van 0-2 in het voordeel van Jong Brabant. Ik moet zeggen, ze komen toch aardig uit de startblok, die vliegt uit Brabant. Want ze hebben er handen vol aan. Een paar grote, lange mannen voorin. En die dan ook nog een keer snelheid hebben. En dan moeten ze toch alle zeilen bijzetten om ze te stoppen. Maar ja, ik moet zeggen, er is nog wel lang te voetballen. Ik bedoel, kunnen ze daar een aansluitingstreffer maken, dan kan het misschien een andere wedstrijd worden. Maar nu op het tot heden toe is Jong Brabant nog steeds het beste van het spel weg hier tegen GDC. Kom weer, aanval. Gelukkig pakken GDC die bal weer op. En dan kan zij zelf aan de aanval. Maar dat gaat ook weer niet goed, want dat is weer Jong Brabant die de bal pakt. En het is nu een uitbal. Hier de stand tussen GDC en Jong Brabant. De stand van 0-2.
0: En dan gaan wij naar de wedstrijd Wilhelmina 26 tegen SCG 18. Henk Treffers.
3: Ja, hier zijn we inmiddels aanbeland in de 22e minuut. De stand is nog ongewijzigd ten opzichte van de vorige keer dat ik hier in de uitzending was. 0-2 in het voordeel van SCG 18. Echter heeft Wilhelmina inmiddels meer initiatief getoond dan in de eerste 10 minuten. We hebben al een keer de paal geraakt door middel van Joey Schalke, die alleen op de goalie afkomt en helaas de bal net niet naast de paal, maar op de paal plaatsen. We hebben ook al een kopbalpoging gezien van Robert Bouwman. En die bal die verdween net naast het doel. Kortom, Wilhelmina maakt aanspraak om de aansluitingstreffer te maken. Echter is dat tot nu toe nog niet gebeurd. Wat is verder nog vermeldenswaardig? Scheidsrechter is vandaag scheidsrechter Van der Zanden uit Uden. De beste man floot vorig seizoen zondag, maar ook de scheidsrechters die worden tegenwoordig door elkaar gehusseld. Dus de ene keer is je op zaterdag aan de beurt en de andere keer op zondag. Tot nu toe laat hij lekker veel van het spel doorgaan, terwijl Joey op dit moment weer alleen op de goalie af kan. Hij wordt onderuit gehaald, maar scheidsrechter die stonden te ver vandaan om om het goed waar te kunnen nemen. Die geeft een cornerbal. We kunnen de corner even meenemen. Inmiddels staan er een stuk of, wat zal het zijn, 6, 7 geel-zwarte binnen de 16 van Wilhelmina 26. Van SCG moet ik zeggen. En Anthony van Wijk die gaat de corner nemen vanaf de rechterzijde. Is een linksbenige speler, dus hij zal enigszins ingedraaid worden. SCG heeft vandaag de tweede doelman op goal staan. Dus die zou normaal gesproken iets minder moeten zijn dan de eerste goalie. En die botst toch de bal uit zijn doelmond. En hij wordt overgenomen door Gebran Vos. En die geeft hem voor richting William Colijn. En via Toby Tan zal de bal zo dadelijk weer in de 16 worden gebracht. En met SCG hem uit te verdedigen. Blijft hij voorlopig 0-2 in het voordeel van SCG 18.
0: Ja, en dan gaan wij naar de wedstrijd die ook om 2:30 is gestart. De wedstrijd Vuren tegen Noah 32. En vanmiddag staat daar voor ons langs de lijn Jerry Bouwman. Goedemiddag, Jerry.
4: Ja, goedemiddag. Hier vanuit een winderig Vuren is het een gelijk opgaande wedstrijd. Veel strijd. Beide ploegen nog weinig kansen gehad. Het is een Vuren die vorig jaar gedegradeerd zijn. En zeker de ambitie hebben om terug te keren. Ja, en ook Noord wil graag om de bovenste plekken meedoen. Dus het is gelijk al een mooie test hier in de eerste wedstrijd van het seizoen. Wat ik zeg, het is een gelijk opgaande wedstrijd met nog weinig kansen aan beide kanten. Dus een logische 0-0 tussenstand.
0: Kijk, blijven dat uiteraard volgen. Vuren Noord 32. Gaan we nu naar de wedstrijd Sparta 30 tegen MSC 07. Johnny van Meurs.
5: Zeker 20 minuten hier onderweg in Andel. Eén grote kans misschien voor MSC in de 15e minuut. Was het Jury de Wit die randje 16 vrij kon uithalen. Hij had een boogballetje in huis. Maar het boogballetje was iets te hoog en ging over de lat gelukkig voor Sparta 30. Werd nog licht getoucheerd door Twan Pelle, waardoor er een corner achteraan kwam. Maar daar kwam geen verder gevaar uit. Ja, het is toch wel MSC dat het beter van het spel heeft. Voetbal makkelijk, laat de bal lekker goed rondgaan. En ja, als ik zou zeggen wie als eerst gaat scoren, dan zijn zij het toch vanmiddag, denk ik. Want Sparta 30 heeft tot nu toe voornamelijk tegengehouden. Hier en daar kleine uitstootjes of uitvallen gehad. Met Stijn de Boer een keertje die er doorheen kon. Maar die uiteindelijk de voorzet tegen een verdediger aangekomen. En daardoor kregen wij de enige corner tot nu toe. En daar kwam helaas geen gevaar uit. Ja, MSC dus het beter van het spel. Ze hebben een mooie tricot. Rood met oranje gestreepte banen. Zie je niet vaak. Vaak is het alleen rood-wit. Maar het is rood-wit en oranje gestreept. Het is een aparte nu. Maar het komt waarschijnlijk ook omdat het een fusieclub is. Ze zijn uit twee clubs samengevoegd in het verleden. En dat zijn waarschijnlijk dan de oude clubkleuren die samengevoegd zijn. Nu aan de rechterkant van het veld nog een ingooi voor Sparta 30. Joram Kuipers, de aanvoerder aan de kant van Sparta. Gooit de bal richting Lennart van Andel. Dan gaat het naar links. Helemaal naar naar Rick Nuvelstein. Die gaat hem dan weer over de breedte. En dan komt hij bij Joram Kuipers. Als Sparta 30 een nieuwe aanval beginnen, maar dan zit de aanval van MEC ertussen. Dus ja, nu even wat middenveldvoetbal hier. Dus stand hier in Andel met een kleine 21 onderweg, 0 tegen 0.
0: Ja, dan gaan we nog even terug naar Hardenberg. HSC Hardenberg, Kozakken Boys. Dick Dame.
6: Ja, 27 minuten hier op de klok in Hardenberg. Het spel ligt momenteel even stil vanwege een blessure van Soeters van Kozakken Boys die in aanraking kwam met de rechtsbuiten van Hardenberg en dat leverde hem een blessure op. Ja, Kozakken Boys komt zeer gevaarlijk door en je ziet wat het vertrouwen doet met een ploeg. Het speelt in de eerste 45 minuten zoals het ook vorige week tegen Rijnsburgse Boys speelde. En ja, dat het geen gemakkelijke overwinning was, dat was natuurlijk duidelijk als je ziet dat er tussenstand met nog misschien nog enkele minuten te spelen, of het is misschien al afgelopen, Rijnsburgse Boys, Quick Boys, met een 2-1 tussenstand voor in het voordeel van Rijnsburg. En Kozakken Boys vernedert de Rijnsburgse Boys vorige week, dan getuigd dat Kozakken Boys in goed te doen is. En je ziet het ook, het straalt het uit, het heeft vertrouwen in de ploeg. Het speelt gemakkelijk, het laat de bal lekker rondgaan en zoekt dan ineens die diepte. En ja, het is gewoon levensgevaarlijk en een genot om naar te kijken voor de toeschouwers hier ook in Hardenberg, die een beetje stil zijn van het niveau van Kozakken Boys. Want ja, dit hadden ze ook hier in Hardenberg niet verwacht, dat Kozakken Boys zo dominant zou zijn in een wedstrijd. Laten we hopen dat het ook in de tweede helft zo dadelijk het geval mag zijn en dat Kozakken Boys hier vanmiddag de drie punten, ja, dan komt het zomaar op twee punten zou het komen van koploper Quick Boys. Ja, en wie had dat in het begin van het seizoen gedacht? Handhaven is natuurlijk het eerste doel voor Kozakken Boys. Maar na 6 wedstrijden al zoveel punten in het bezit te hebben, zou een geweldige prestatie zijn voor de formatie van Dennis de Nooyer. Nu is het weer Graad Dame. Die speelt net Durlo. Die komt net niet bij de bal, zodat er weer een kans ontstond voor Kozakken Boys. Voorlopig hebben we hier een half uurtje gespeeld. 1 tegen 0 in het voordeel van Kozakken Boys.
0: Ja, en is het 3 uur geworden hier in Altena. Gaan we ons opmaken voor het nieuws. Zijn we zo meteen na het nieuws weer bij je terug. Met een nieuw uur van dit programma van Weekendsport. Met dan ook nog de wedstrijd Schoonhoven Altena. GVV 63 Woudigum. Allebei wedstrijden beginnen om 3 uur. En ook om 3:30 nog VVSB Achillesveen. Volop voetbal dus in het komende uur van dit programma AFM Weekendsport.
7: Dit is AFM.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM app en radioafm.nl.
8: Dit is AFM.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam. Het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
12: Met het nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
14: Verkeersinformatie.
15: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat onder meer in de file door werkzaamheden. Bij Amsterdam wordt gewerkt aan de A10, dat levert daar vertraging op. En op de A16 staat file, het is daar extra druk van Breda naar Rotterdam. Heeft ook te maken met de afgesloten A29. Dat merk je ook op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar sta je een half uur vast. Verder is de A12 dicht van Arnhem naar de Duitse grens door werkzaamheden en door een demonstratie. Vanuit Duitsland heb je een kwartier vertraging op de A12. En op de A20 staat een hele lange file van Hoek van Holland naar Gouda na een ongeluk. Tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein kost het je een uur extra. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
17: Met nu
7: AFM Weekendsport.

0: AFM Weekend Sports, waar we in totaal 9 voetbalwedstrijden live hebben. De 16 die we zojuist al hoorden. En daarnaast straks vanaf 4:30 ook de wedstrijd VVSB Achillesveen. En zojuist gestart GVV 63 tegen Woudegum. En daarnaast ook de wedstrijd Schoonhoven-Altena. Naar die wedstrijd gaan we nu toe. Daar staat vanmiddag langs de lijn Fred Wissels. Goedemiddag, Fred.
1: Een hele goede middag. Hier in Schoonhoven, 5 minuutjes gespeeld. De stand nog steeds 0-0. Maar kan ik verder vertellen dat Altena zeker verdedigend zwaar gehavend is. Vanuit de vorige competitiewedstrijd nemen we 2 schorsingen mee. Van aanvoerder Brian de Graaf en Gert Groenenberg. En daar is ook Luc van der Stelt nog helaas ziek geworden deze week. Dus het is een beetje improviseren voor de formatie van Marcel van Helmond. Hoe we verdedigen staan. Maar tot nu toe gaat het spel gewoon beide kanten op. Is er niet echt veel spectaculairs gebeurd. En is de stand hier na 5 minuten 0-0.
0: Ja, zojuist ook om 3:00 van start gegaan. De wedstrijd GVV 63 tegen Woudegum. En daar staat vanmiddag langs de lijn Jur Vroma. Goedemiddag, Jur.
2: Ja, goedemiddag. En natuurlijk weer voor al onze luisteraars. Het is inderdaad hier ook een wedstrijd om 3:00 begonnen. We zijn dus een minuutje of 6 nu onderweg. En het is inderdaad elkaar aftasten. En ik heb 1 aardige kans gezien van de GVV. Vanaf de linkerkant werd op doel geschoten. Maar de keeper Lennart wist de bal te keren en het gevaar af te wenden. Woudegum op dit moment aan de bal. Helemaal aan de linkerkant. Gaat inderdaad en er wordt via een speler van Gader op de zijlijn gewerkt. En mag Woudegum ingooien ter hoogte van de 16 meter lijn van het GVV-gebied. Ja, ik kan niet anders zeggen. Van, ik verwacht hier een aardige pot. Uit het verleden weet ik gewoon nog dat hier altijd spannend en aardige wedstrijden waren. De laatste keer was volgens mij 3 jaar terug met een 0-1 overwinning voor Woudegum. Maar hoe het nu uitpakt, gewoon afwachten. Ik heb begrepen dat bij Gaber ook zeker een bal of 5 nieuw gekomen zijn. En dat het voetbal gewoon er alleen maar beter op is geworden. Woudegum nu aan de bal. Het is Danny Schaap die de bal heeft. Probeert inderdaad door te gaan. Maar wordt inderdaad gekeerd door de verdediging. En dan gaat de bal naar voren. Dat is inderdaad een hele snelle bal. Die gaat naar de linkerkant. De nummer 7 die probeert inderdaad. Maar wordt naast geschoten. En de doelschop van Woudegum. Zo zijn we hier bezig. Bijna 8 minuten. Stand 0-0. Terug naar de studio.
0: Waar wij terugkeren naar HSC Hardenberg. Koos Zwakkeboys. Dick Dame.
3: Ja, 41 minuten hier op de klok inmiddels. En Kozakkenboys nog steeds op voorsprong hier. Ja, ik heb het al in mijn vorige uitzendingen gezegd. Het speelt een uitstekende wedstrijd. Veel dynamiek in de ploeg met veel jongens in beweging. En ja, dat loont en het is een aantrekkelijk schouwspel. Hardenberg heeft nog geen mogelijkheid gehad tot een treffer. En ja, dat is ook de verdienste natuurlijk van de 11 Kozakken die momenteel het elftal vertegenwoordigen. Nu weer een Hardenberg in defensief opzicht. Die bal wordt ingespeeld op de middenvelders van Hardenberg. Maar Kozakkenboys onderschept alweer. En het is even kijken, dat levert balverlies op. Nee, het levert geen balverlies op. Nu wel, denk ik. Dat is vanuit de achterhoede. Die bal die komt niet helemaal zuiver aan. En dat heeft Hardenberg de mogelijkheid op om de aanval te zoeken via de linkerkant. Maar dat wordt voorlopig wordt het gevaar bezworen door de Werkendammers. Nu weer een balbezit voor Grat Dame, die een overtreding van Hardenberg. Dat levert Kozakkenboys een vrije schop op. We zitten ongeveer een minuutje, anderhalve minuut voor het rustsignaal. En scheidsrechter Jansen die zal ongetwijfeld weinig gelegenheid hebben om de wedstrijd extra te verlengen in de eerste 45 minuten. We hebben een tweetal blessures gezien. Ook nu weer aan zijde van Kozakkenboys ligt, als ik het goed zie, Gwerren Stout daar op het veld. Of is het Damien den Beste? Nee, het is Damien den Beste, maar die staat alweer. En Kozakkenboys gaat die vrije schop nemen. We hebben 43,5 minuten hier gespeeld op de Boshoek. Nog steeds 0-1 in het voordeel van Kozakkenboys.
0: En wij keren dan terug naar de wedstrijd Herovina Sleewijk. Edwin van der Poel.
4: Ja, ook een paar minuten voor de rust. 43e minuut loopt op de klok. Stand nog steeds 1-1. En de twee speltypen van allebei de partijen die zijn ondertussen wel duidelijk. Op dit moment is scoort Herovina, maar die wordt overigens terecht. Want ik sta precies op dat lijntje afgekeurd voor buitenspel. Twee speltypen zijn duidelijk en allebei de ploegen krijgen een beetje een moeilijk vat op het spel van de andere. Herovina heeft in de voorhoede twee sterke koppers staan en aan de zijkant snelle mensen. Nou ja, dan is dus het devies lange bal doorkoppen en zorgen dat je zo snel mogelijk bij het doel bent. Sleva krijgt daar moeilijk grip op om zeg maar, het doorkoppen steeds te voorkomen. Dus daar zit het gevaar vanuit Herovina. Sleva heeft vanuit het middenveld steeds proberen te voetballen. Dat lukt goed. En je merkt dat het wapen wat Herovina daar op dit moment vaak tegen moet gebruiken is dan toch de noodrem en het iets harder doen. Dus oftewel het spel steeds stopzetten. Sleewijk kreeg net, of Herovina dus, een doelpunt afgekeurd. Sleewijk kreeg 5 minuten geleden ook nog een hele grote kans. Vanaf de linkerkant een beetje schuin de 16 in 1-1. Bijna op de keeper, maar die schoot net voor langs die bal. Anders dan, hadden we de voorsprong misschien al gehad. Op dit moment overhand qua kansen en qua spelbeeld voor Sleewijk. Maar ik moet zeggen, het speltype wat Herovina speelt past hun. En daar komen best ook wel gevaarlijke situaties uit. Dus ik denk 1-1 op dit moment dan een terechte toekomst.
0: Goed, gaan we zo meteen horen of dat ook dan de ruststand gaat worden. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. En keren wij terug naar de wedstrijd GDC Jong Brabant. Sylvaas Verhoeks.
5: Ja, hier altijd nog die stand van 0-2 in het voordeel van Jong Brabant. Ik moet zeggen, GDC is wel iets, of van, ik bedoel, GDC is weer iets compacter achterin. Maar ja, zij zijn dus nog steeds gevaarlijk. En dan de ballen van links naar rechts en dan komen ze weer snel op het doel van GDC af. Maar ja, we zullen kijken naar dadelijk naar de rust of dat ze een snelle aan. Sluittreffer kunnen maken, de jongens van GDC. Maar zover is het niet. Nu komen ze wel op het doel af. De bal die wordt weer naar de cornerbal verwezen. Die zullen wij nog eventjes meenemen voor GDC. Misschien komt daar iets uit. Het balletje wordt neergelegd bij de cornervlak. De lange mannen van GDC allemaal mee in het strafschopgebied. Er komt de bal voor het doel. Maar weer weggekopt door de jongens van Jong Brabant. Hier de stand tussen GDC en Jong Brabant. Een stand van 0-2.
0: En dan keren wij terug naar Wilhelmina 26, SCG 18. Henk Treffers.
6: Ja, we hebben nog 1 minuutje te spelen tot aan de rust. En dat doen we nog steeds met een 0-2 voorsprong voor de gasten uit Sint-Michielsgestel. Echter, Wilhelmina verdient meer dan eigenlijk 1 doelpunt. Alleen die wil nog niet vallen. We hebben een poging gezien van Gerbrand Vos, die door de keeper werd gekeerd. We zagen zojuist een minuutje terug een voorzet vanaf rechts, die door Tigo werd gekopt, maar net over de lat. Op dit moment is het weer Wilhelmina wat in de aanval is. Ik zei het al eerder, SCG is echt geen wonderploeg en daar hoeven we echt niet van te verliezen. We moeten wel dat netje laten bollen om überhaupt kans te maken op een puntje. En daar hebben we, zoals het er nu naar uitziet, straks nog 45 minuten voor om minimaal 2 doelpunten te maken. Dat gaan we overigens doen met het windje in de rug. Dus ik heb nog steeds alle hoop dat vandaag toch nog een resultaatje uitrolt voor Wilhelmina 26. En voorlopig staan echter de gasten uit Sint-Michielsgestel hier met 0-2 voor op Sportpark de Ebbe.
0: En keren wij terug naar Sparta 30 MSC 07. Johnny van Meurs.
7: Ja, hier nog een kleine 3 à 4 minuutjes tot rust bereid gaat worden. En in het vorige moment gaf ik aan dat ik mijn geld zou inzetten op MSC. Nou, ik hoef vanavond niet naar het casino, want inmiddels is de score gewijzigd. En wel in een 2-0 voorsprong van Sparta 30. In 25 minuten kwam de 1-0 op de borden. Het was een goede steekbal van Mounir Mamar. Die speelde de diepte met een verander in. Die had een mooie actie in huis en schoot de bal snoeihard onderkant lat. Helaas kwam hij nog niet achter de lijn. Maar Stijn de Boer was de kippen bij om het laatste zetje tegen de bal te geven. En de 1-0 al zo binnen te lopen. De 2-0 die kwam op naam van Mike Jans. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het doelpunt zelf niet helemaal zag. Ik werd even afgeleid door wat sirenes hier. Volgens mij is er een ongeluk gebeurd op de N207. Dus ik keek heel even wat er aan de hand was. En ineens zat hij erin. En zag ik Mike Jansen weglopen. Volgens mij was het een boogballetje. Want ik zag hem wel tegen de zijkant van het netje aanploffen. Maar Mike Jansen scoorde dus de 2-0. Een kleine 4 minuten later. Daarna is MSC wel weer wat naar voren gekomen. Nu op dit moment een vrije trap. Die zeilt achter in de 16. Maar wordt uiteindelijk weggehaald door Wilco van Oort. En dan hobbelt hij aan de rechterkant van het veld over de zijlijn heen. En de spits van MSC blijft nu even in de 5 meter liggen. Kreeg een zetje of althans is geraakt, denk ik, maar krabbelt nu langzaamaan weer overeind. Dat is een sportieve wedstrijd tot nu toe. Vroeger zijn redelijk aan elkaar gewaagd, maar Sparta 30 open ineens. Die scoren dus uit het niets. En daarna werd het ook zo 2-0, waardoor er een comfortabele voorsprong hier op de borden staat. Maar dat is zeker nog niet gedaan. MSC nu aan de rechterkant van het veld met een diepe ingooi, denk ik, de 16. Wordt niet doorgekopt, want het is Rick Nieuwelstein die hem weghaalt met het hoofd. En dan is het de bal voorin bij Stijn de Boer. Monier Mama stelt nog links naar Jan van de Heusden. Die heeft de sleepactie naar, tikt hem terug op Monier. Dan gaat hij via Rick Nieuwelstein en een mooi driehoekje wordt hij weggespeeld. Oeh, bijna is hij er langs Jan van de Heusden. Maar dan wordt er een overtreding gezien en kan Sparta 30 de bal gaan neerleggen voor een vrije trap. Nou, ik denk nog een kleine 2 minuten tot rust hier aan te gaan. Een tussenstand in een ander van 2-0.
0: En dan keren wij nog terug naar Vuren tegen OHL 32. Jerry Bouwman.
8: Ja, goedemiddag. Ja, helaas vergeet Noord zichzelf te belonen. Ja, het ontbreekt een aantal keer aan een eindpaas die niet goed valt. Waardoor spelers alleen voor de keeper kunnen komen staan. Ja, waar ik het eerste praatje al over had. Een winderig Vuren. Ja, en daar heeft Vuren wel profijt van gehad. Want met een cornerbal draaide die er in één keer in de 1-0. En een misverstand door een diepe val van de keeper. Ja, dat ook de wind part speelde, is het 2-0 geworden. Ja, wat ik zeg, de wind speelt een grote rol. En we hopen in de tweede helft dat Noord hiervan kan profiteren. Het is bijna rust hier in Vuren. En de tussenstand is 2-0.
0: Ja, dat betekent dat we na de rust terugkeren bij die wedstrijd Vuren. Noord 32. Zien we inmiddels wel dat het ook rust is bij HC Hardenberg tegen Kozakker Boys. En daar is de ruststand ook de stand waarmee we Dick Dame verlieten. Namelijk 0-1.
9: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Tina Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks hier op Radio AFM. Programma AFM Weekend Sports, waar het 7 minuten voor 4:30 is geworden. En wij terugkeren naar de wedstrijd Schoonhoven-Altena. Fred Wessels.
1: Minuut of 20 gespeeld en de stand is na 10 minuten 1-0 voor Schoonhoven. Een beetje onoverzichtelijke situatie. Waarbij de bal opeens voor de voeten van een of andere Licky Kastorp. En die kon die bal vrij inschieten. Altena reageerde wel snel daarna. Het was een goede actie van Tim van Mersplich. Maar het schot ging echt rakelings naast. En het beste is wat meer een evenwicht. Want in de eerste 10 minuten was het toch wel Schoonhoven de betere ploeg. Maar nu probeert Altena de lucht te rechten en toch meer te gaan voetballen. En dat zei ik al, net was de kans voor Tim van Maastricht. En soms we hebben net al 2 corners achter elkaar gehad. Dus hopen dat de ploeg zich op die manier in de wedstrijd gaat knokken. Maar de stand is dus 1-0 voor Schoonhoven.
0: En dan keren wij terug naar GVV 63 Woudegum. Jur Vroma.
2: Ja, waar we ondertussen een minuutje of 20 hebben gespeeld. En in de voorgaande minuut was het Tim Saman die een hoekschop nam. Vanaf de linkerkant. Kwam voor de goal, voor het doelhuis. Het was Jamie die de bal opnieuw voor de goal kopt. En dan is het Boris de Kleve die hem afwerkt en ook koppens binnenwerkt. En zo hier de stand op 0-1 brengt. Ja, het is een wedstrijd gewoon echt op en neer gaand. Over en weer wel wat kansjes. En ook voetballen, mag ik wel zeggen, wordt leuk gecombineerd. En ze doen het inderdaad helemaal niet onaardig. Op dit moment gaan we aan de bal. Mag een balletje ingooien. Vanaf de linkerkant gaat nog een paar stapjes mee naar voren. Probeert inderdaad de ruimte te creëren. Wordt voor de goal gekopt. En daar zit dan weer een voetje tussen. Maar toch weer in handen van de man van Gameren. En dan is Jamie die de bal op de punt van de schoen krijgt. De keeper van Woudegem weet te verschalken daarmee. Maar gelukkig gaat de bal naast. En dan is er een hoekschop voor Gameren. Zo hebben we hier dus 21:30 op de klok. Stand 0-1. En terug naar de studio.
0: Maar we even kijken naar de ruststanden van vanmiddag. HC Hardenberg, Kozakker Boys 0-1. Herovina Sleewijk 1-1. GDC Jong Brabant 0-2. Willemina 26, SCG 18 0-2. Sparta 30, MSC 07 2-0. En Vuren tegen Noa 32 ook 2-0. En zometeen, over een paar minuutjes, gaat ook nog van start de wedstrijd VVSB Achillesveen. Gaan we het zometeen naartoe. Maar eerst aandacht voor de ronde van Hank. Wielrennen heb ik het dan over.

0: Sisters. And I don't feel like dancing. En daarna is het 3:30 geworden hier op Radio AFM. Gaan we zo meteen beginnen aan de laatste wedstrijd. Want er wordt zo meteen afgetrapt bij VVSB Achillesveen. Een wedstrijd die om 3:30 gaat starten. En die we ook live gaan volgen in dit programma AFM Weekend Sport. Maar tussen al dat voetbalgeweld door gaan we het ook over wielrennen hebben. Vorige week zondag werd de 72e ronde van Hank verreden. Aan de telefoon Ronald Kreijnen. Goedemiddag Ronald.
1: Goedemiddag.
0: 72e ronde van Hank. We hadden het er 2 weken geleden al over op het programma. Ja, misschien maar eerst even de hele simpele vraag. Hoe is het verlopen?
1: Het was deels heel erg leuk en deels ook heel erg stom. Want het was ook echt een hele dag regen dit jaar.
0: Ja.
1: En we hebben altijd het geluk gehad. En nu overkomt ons dat een keer dat het niet zo is dat altijd het zonnetje scheen. Als in Hank kermis is op zondag en het is koers, dan gaat de zon automatisch altijd schijnen. Maar dat was dit jaar niet zo het geval.
0: Ik kan me voorstellen dat dat invloed heeft op het aantal toeschouwers wat langs de kant staat. Maar dat dat zeker ook voor de wielrenners wel wat vervelender kan zijn.
1: Ja, inderdaad. Je ziet dat er ook wel gekke dingen. En dat wielrenners zomaar wegblijven omdat het dan heel slecht weer is. We wisten dat we wat concurrentie hadden van andere grote wielerwedstrijden. Klassiekers waar ploegen starten met meerdere renners. Waardoor ons rennersveld daar natuurlijk wel van invloed is, zeg maar. Maar dat renners thuis blijven, ook voor weersomstandigheden, dat hebben we wel gemerkt. En we hadden daardoor ook veel afmeldingen. En dat is wel zonde als je zo'n mooie organisatie optuigt, die in mijn ogen hartstikke goed staat. En dat veel renners je dan laten zitten. Want in feite organiseer je het vooral ook voor hen.
0: Ja, dus eigenlijk, ja, het is niet meer misschien wat het geweest is, die wielrenners van tegenwoordig.
1: Ik ben zelf vroeger wielrenner geweest en over vroeger praten, dat doe ik liefst niet. Het is de tijd waarin we leven, zeg maar. Dingen veranderen, dingen zijn niet meer hetzelfde. En wielrenners die zijn tegenwoordig ook anders bezig met coaches, trainers en werken misschien naar een bepaalde wedstrijd toe. Een stukje kopieergedrag van de profs, weet je wel wat je ziet. Hè? Die ook minder koersen, meer trainen, heel gericht kunnen trainen tegenwoordig. Alles wordt gemeten. En dat is wel jammer. Maar aan de andere kant was de dag ook wel super geslaagd.
0: Kijk, dat is goed om te horen, ja.

0: echt wel Nederlandse toptalenten. We hadden geen groot pelotonnetjes, maar je zag vooral bij de junioren dat er wel heel veel kwaliteit stond.
1: Kijk.
0: En ja. Dat was wel gaaf om te zien.
1: Levert een mooie strijd op, kan ik me voorstellen dan.
0: Ja, zeker. Ja, de pelotonnetjes waren niet groot, maar je zat gelijk naar een soort kopgroepje te kijken, of kopgroepen. Want de koers werd dan dusdanig hard verreden dat het ook nog snel uit elkaar werd geslagen. Dat eigenlijk toch wel drie spannende wedstrijden waren. En ja, ik heb er toch wel van genoten. En vooral bij de elite belofte op het laatst hadden we Rohan en Lars van Noort. Helaas was Luc Wolthuis geblesseerd. Die is eerder dit jaar hard gevallen, helaas. Maar die jongens, Rohan van Noort werd tweede en zijn broer Lars negende. Maar die maakten er echt wel een schitterende koers van.
1: In het eigen dorp kan ik me voorstellen dat dat leuk is met veel bekenden langs de lijn. En, en bekendheid met het parcours natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, dat motiveert. Die gasten zien dat echt als hun persoonlijke criterium WK. En die leven er echt helemaal toe naar onze ronde van Hank. En dat is ook wel echt prachtig mooi om te zien.
1: Heb jij ze de week voorafgaand, Ronald, nog een beetje door het dorp zien koersen dan over dat parcours?
0: Nou ja, zelfs op het terrasje bij de kermis die we ook organiseren, hebben we ook eventjes de koers even voorbesproken samen.
1: Oh,
0: dus colaatje erbij. Even, wat kunnen we verwachten? Hoe gaan we het aanpakken dat jullie gaan winnen? Dus, maar uiteindelijk moeten we het wel zelf doen natuurlijk.
1: Ja, dus, maar goed, een knappe tweede plek dus, begrijp ik.
0: Ja, zeker. Super knap. Het was een kopgroep die wegreed en die koers ook wel domineerde. En we hadden ook een aantal hele mooie superpremies voor die gasten. Hè? Want een criterium, dat draait ook om premies verzamelen en leidersprijspunten pakken. Ze konden echt wel wat verdienen in Hank. En daarom is het ook zonde dat die jongens wegblijven. Want de prijzenpot was goed gevuld dankzij onze vele, vooral regionale en lokale sponsors. En dat was echt wel mooi om te zien. En ja, natuurlijk hoop je dan dat Rohan gaat winnen. Zijn broer Lars zat in het tweede groepje erachter. Ik denk, ja, alle pijlen op Rohan. Maar hij baalde goed. Maar ik weet zeker dat hij het nog wel goed gaat maken de komende jaren.
1: dus volgend jaar komen ze zeker weer terug om het even goed te maken.
0: Zeker. Ja, ja.
1: Daarvoor nog de Rabo Dikke Bandenreis. Toch ook bedoeld om met name al de vroege jeugd kennis te laten maken met het wielrennen. Je vertelde mij even bij 2 weken geleden dat daar al heel veel deelnemers waren te zien waren. Zijn die dan ook allemaal gekomen of bleven die ook een beetje weg in verband met het slechte weer?
0: Nou, die bleven zeker niet weg. En daarom zeg ik ook, was het toch een hele geslaagde dag. Want die kinderen van 2 tot 12 jaar maakten de dag echt helemaal goed. En we hadden 113 voorinschrijvingen. Nou, we dachten met het weer, dat snap ik wel, dat sommige ouders zeggen, nou, die toch een beetje van verder weg moeten komen, we laten het even schieten.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk stonden er 107 kinderen aan de start.
1: Wow, en,
0: Ja, dat vind ik echt heel veel. We doen er altijd veel aan. We bezoeken de scholen, maken veel promotie online. We nodigen oud-deelnemertjes uit. En ze krijgen bij ons allemaal leuke prijsjes en zo. Maar het was echt een schitterend gezicht. En de wethouder Sjaai Karim was er ook bij, zeg maar. En en nog een andere vertegenwoordiger vanuit de gemeente die ons ook ondersteunde hierbij. En ja, die hebben toch ook wel gezien dat de jeugd wel de toekomst heeft met het wielrennen. Want als die allemaal een licentie gaan nemen, dan hoeven we ons niet zo druk te gaan maken over deelnemers de komende jaren. Want dat was echt prachtig. Dat is echt heel mooi.
1: Goed, en daar doe je het ook een beetje voor natuurlijk, om ook de jeugd al een beetje geïnteresseerd te krijgen.
0: Ja, en dan staat opeens heel die straat, dan zijn de dranghekken dus echt nodig. Want dan staat er een paar honderd man toeschouwers langs de weg. En ja, allemaal opa's, oma's, papa's, mama's, broertjes, zusjes, alles komt kijken. Ja, ik vind dat echt kippenvel. En wat het wonder was, toen die kinderen aankwamen lopen met hun fietsje aan de hand, toen werd het langzaam droog. En toen zij startten, serieus begon de zon te schijnen. Ik kon mijn jas uittrekken, die doorweekt was. En ze gingen weer weg en ze namen de zon ook weer mee. En het was heel bijzonder dat die kindjes in ieder geval veilig hebben kunnen fietsen. En die hebben volgens mij een fantastische wielrenervaring opgedaan.
1: Kijk, mooi om te horen. Dus succesvolle 72e editie van de Ronde van Hank dus, begrijp ik.
0: Ja, weet je, we moeten zien, we zeiden tegen elkaar, we hebben het echt, dat is niet om op te scheppen, echt top georganiseerd. Onze vrijwilligers, grote, grote dank, superveel. Het weer verpestte gewoon heel veel. We zijn een buitenevenement met de kermis en de wielerronde. Ja, dan heb je één keer in de zoveel jaren wel eens een keer te maken met zo'n weekend. En ja, dat kun je niet organiseren. Maar uiteindelijk, wat we hebben georganiseerd was goed. En daar gaan we ook zeker mee door. Alleen moeten we gewoon eens goed eens kijken van of deze dag nog wel heilig is om te houden. Als die te druk is op de kalender, moeten we misschien andere keuzes maken. Maar die dikke bandjes en zo, dat blijft sowieso wel helemaal komen, zeg maar. Daar gaan we mee door.
1: Kijk, dus,
0: en de koers ook natuurlijk. Maar eventjes kijken in met welke categorieën en welke datum.
1: Ja, ja, goed. 73e ronde van Hank staat dus gewoon weer bij jullie in ieder geval op de agenda.
0: Ja, zeker. Ik ga er maar vanuit in september. Alleen welk weekend moeten we nog eventjes goed besturen.

0: samen.
1: Kijk, nou goed, dat klinkt heel mooi. Ja, Ronald, dankjewel voor nu dan. En ja, ik ga er vanuit dat wij elkaar dan volgend jaar gewoon weer gaan spreken op het moment dat die 73e ronde van Hank op de agenda staat.
0: Ja, lijkt me leuk. Dus, ik spreek graag over wielrennen, dus je kunt me altijd bellen als je iets over koers in de regio wil weten. En de Ronde van Hank, die promote ik maar al te graag. Dus,
1: Ga ik je aanhouden. Dankjewel voor nu.
0: Oké,
1: dag. Hoi. Ronald Kranen dus over de 72e ronde van Hank. En daarmee is het 9 minuten over 3:30 geworden. En keren wij terug naar het live voetbal van dit moment. We gaan terug naar de wedstrijd Schoonhoven-Altena. Fred Wissels.
2: Waar de klok inmiddels op dik een half uur staat. En tegen alle verhoudingen in is Schoonhoven net op 2-0 gekomen. Een uitval. En weer was het Wick Karsdorp die helemaal vrij voor de keeper stond. En de bal binnen kon schieten. Zichzelf daar wel mee gebaseerde, want hij is wel gelijk eruit gegaan. Dat is misschien voor Altena een pluspunt. Maar eigenlijk is het ongelooflijk om het 2-0 staat. Want Altena speelde helemaal niet slecht en kreeg echt een kans voor open goal. Maar die bal werd gewoon naastgeschoten. Ja, en als je zelf op die manier niet beloont, dan wordt het heel, heel moeilijk vanmiddag. Dus ze moeten de moed pakken om te blijven voetballen zoals ze voetbalden. Maar de stand is wel 2-0 voor Schoonhoven.
1: En wij keren dan terug naar GVV 63 Woudegum. Jur Vroma.
3: Ja, waar we ondertussen 35 op de klok hebben staan. De stand nog steeds 0-1 is, maar ik moet erbij zeggen dat het is toch Gaberen die een paar hele aardige kansen wist te creëren. Maar als laatste man vonden ze Lena van Bunbecht. En ja, die wist het onheil te voorkomen. Opnieuw werd Lennart aan de bal. Geeft hem naar de linkerkant. Daar staat Jamie Huma. En die gaat inderdaad een crosspaas geven. Helemaal naar de rechterkant. En op snelheid proberen daar de mannetje te spelen. Maar Cindy doet het met de tegenstander. En dan mag hij de lachbeer gaan ingooien. Tim die gaat ingooien. Komt voor de goal. Boeri probeert erbij te komen, maar de bal wordt keurig afgehouden door de tegenstander. En een doelschop voor Gameren. Het is inderdaad, wat we tot nu toe gezien hebben, een gelijk opgaande wedstrijd. Met over en weer kansen. En de gelukkige die gaat hier winnen, denk ik. Het is inderdaad weer een diepe bal van Gameren. Wordt opgevangen door een tennisschaap. Gaat gelijk weer naar voren. Probeert daar tussen te komen. En dan krijgt Gameren een vrije trap op de middellijn. Ik heb niet gezien waarvoor. Maar ook niet belangrijk. Ze krijgen hem. Scheidsrechter Bracht die weet er wel mee om te gaan. Nou, het heeft even tijd nodig. Voordat men de bal op de plek heeft. Maar dan gaan we toch weer verder. De vrije trap wordt genomen. Vanuit de Gameren defensie. Ja, iedereen gaat mee naar voren. Een hele verre bal wordt door de speler van Gameren aangeraakt. Over de zijlijn. Doelschop voor Woudrichem. Ja, we hebben inderdaad nu 37 op de klok. Stand nog steeds 0-1. En weer terug naar de studio.
1: Waar wij naar de wedstrijd gaan die zojuist een minuutje of 10 geleden van start is gegaan. Dat is de wedstrijd VVSB tegen Achillesveen. En daar staat vanmiddag langs de lijn Teus Prinsen. Goedemiddag Teus.
4: Ja, goedemiddag hier vanaf Noordwijkerhout bij de wedstrijd. VVSB Achillesveen. Ja, VVSB kwam al in de, binnen 30 seconden op een 1-0 voorsprong. En nu is het Jesse van Nieuwkerk, de spits, die enorme kans mist. Als had hier de 2-0 op het scorebord kunnen. Ja, het scorebord had helaas niet werkt. Maar inmiddels, wat jij zegt, 10 minuten gespeeld bij de wedstrijd. VVSB Achillesveen. Achillesveen net 3 corners gehad, waar daaruit niks ontstaan. Er staat hier een hele rare wind. Nu is het Luc Brandt die de bal in het spel brengt. En kijk even, daar is het Jochem Scheid die probeert de bal te veroveren. Maar het is de verdediging van VVSB die de bal erop pikt. En zij kunnen weer beginnen aan die aanval te bouwen. Ja, hier natuurlijk een wedstrijd met heel veel problemen natuurlijk met de wedstrijd. Achillesveen moet vandaag punten pakken en ook VVSB moet natuurlijk punten pakken. Nu zit, ik kijk even aan de andere kant, is het Sky van Dongen. die de bal over de lijn speelt. Maar via een speler van VVSB, dan mag Achillesveen voor de dugout hier een ingooi nemen. Ja, het is een wedstrijd die heel moeilijk te voorspellen is hier bij de wedstrijd VVSB-Achillesveen met dit windgebeuren. We hopen dat na de rust de wind wat gaat liggen. Want het is heel moeilijk voetballen hier op het mooie sportcomplex van VVSB.
1: Nou goed, gaan we zien hoe die wedstrijd verder gaat verlopen. Blijven we er uiteraard tot het einde toe bij VVSB Achillesveen. En gaan we nu naar de tweede helft van de wedstrijd HAC Hardenberg. Koos Zwakke Boys, Dick Dame.
5: Ja, inmiddels bijna 10 minuten alweer op de klok hier in de tweede helft tussen HAC en Zwakke Boys. Zojuist zagen we een wissel in het elftal van Zwakke Boys. Milan van den Berg die heeft het veld verlaten en voor hem in de plaats Sidi Allo. Die in ieder geval zijn opwachting weer gaat maken. En moet trachten Zwakke Boys... Naar misschien wel een tweede treffer. We zagen net voor rust de uitzending gemist. Nog een bal op de lat opnieuw van Dion Versluis. In eerste instantie een kans voor Kozakke Boys. Maar in tweede instantie werd die bal afgeweerd door de verdedigers van HAC. Maar was het Dion Versluis die in één keer keihard op de lat schoot. Op het moment dat de blessuretijd was verstreken. 2 minuten. En dat had natuurlijk geweldig geweest. Die treffer om dat in ieder geval op 2-0 te brengen. Maar helaas voor de Werkendammers ging dat feest niet door. Nu, daar komt Kozakke Boys weer met Gwernstout. Gwernstout. Komt die aanval. Gratdame 2-0, Kozakke Boys. 0-2, Gratdame, de man die de topscorer aan de zijde van Kozakke Boys. Die opnieuw de doelman van Hardenberg kansloos laat in de rechter benedenhoek. Ja, dat betekent in de 55ste minuut de 0-2 op het bord voor Kozakke Boys. Een uitstekende start natuurlijk van die tweede 45 minuten. Voorlopig dus gaat het crescendo met de Werkendamse formatie. En leidt het hier in Hardenberg op de Boshoek met 0-2.
1: Kijk, een live doelpunt te pakken al daar. En dan keren wij terug naar de tweede helft van Herovina Sleewijk. Edwin van der Poel.
6: Ja, en anders had je hem hier gehad. Dus in die zin was de kans hetzelfde. Want ook hier wordt nu net gescoord. Het is echt wel de 2-2 van Sleewijk. Dus dat betekent dat er na de rust, we zijn nu in de 54ste minuut, is er ook al door Herovina weer gescoord. Dat gebeurde uit een penalty. Beetje ongelukkige bal, volop op het gezicht. Dus iedereen dacht van nou, bal in het gezicht. Maar die kwam ook via de hand en de scheidsrechter die wacht aan de penalty voor. En die werd gewoon netjes ingeschoten. En nu zijn jullie bijna op de hoogte van live bij het derde doelpunt van Sleewijk. Maar die wordt nog net geweerd door de keeper. Sleewijk die maakt een mooie aanval met Rick de recht buiten van Sleewijk. Die haalt hem achter het standbeen langs voorbij de keeper. En daarmee is het nu 2-2. Dus we kunnen weer allemaal opnieuw beginnen. Het meeste tumult gebeurde echter ook hier net voor de rust. Of eigenlijk net na het sluitsignaal. Want er was in de laatste minuut... was er een botsing zeg maar, tussen een speler van Sleewijk verdediger die zeg maar, een speler van Herovina tegenhield. Die werd opgevangen. Nou, daar waren de Herovinaren natuurlijk hartstikke boos over. Na het fluitsignaal zorgde dat ervoor dat de complete bank richting de scheidsrechter stutte. En daar zijn in ieder geval 2 rode kaarten getrokken. Ik ben er nog steeds niet precies achter voor wie allemaal. Ik weet zeker dat 1 voor de verzorger is. Maar wat de wandelgangen nu zeggen is dat niet goed, want het staan nog steeds 2x11 mensen. Op het bord 55 minuten en op het scorebord 2-2. Dus we gaan lekker verder waar we gebleven waren.
1: Ja, en dan gaan wij terug naar de tweede helft van de wedstrijd GDC Jong Brabant. Servaas Vroeks.
7: Ja, het is hier in de tweede helft begonnen altijd die stand van 0-2 voor Jong Brabant. Maar ik moet zeggen, ze zijn wel goed uit de startblokken geklommen. GDC, we hadden er straks al een prachtig schot gezien. De keeper pareerde die bal uitstekend. En ik moet zeggen, hopen voor GDC dat ze snel een aantreffer kunnen maken. En dan kan het hier nog misschien... spannend worden en gezellig voor de mensen. Hier de stand tussen GDC en Jong Brabant. De stand van 0-2.
1: En dan keren wij terug naar Wilhelmina 26, SCG 18. Henk Treffers.
8: Ja, hier zijn we een kwartiertje bezig in de tweede helft. En het is weer een echte wedstrijd geworden. Want Wilhelmina heeft in ieder geval een doelpunt gegooid. Maar in ieder geval een 1 op het bord gekregen. Het doelpunt werd gemaakt door een verdediger van SCG. was de voorzet vanaf rechts van Joey Schalke. En die bal belandde bij de tweede paal. Bij de tweede paal waar geen geel-zwart in de buurt was. Maar op een of andere miraculeuze wijze werkte de verdediger de bal achter zijn eigen doelman. Dus dat was een lucky voor ons in dit geval. Maar wel een 1-2 tussenstand. Daarna hebben we nog een poging gezien van Joey Schalke. Die voor de tweede keer deze middag de paal raakte. Met een vlammend schot. En is Wilmina dat aandringt om de gelijkmaker binnen te werken. Ja, daar hebben ze nog een half uur voor. Dus ik heb alle hoop dat we straks toch nog minimale puntje aan deze wedstrijd gaan overhouden. Voorlopig is het 1-2 in het voordeel van SCG.
1: En gaan wij terug naar de tweede helft van Sparta 30 MEC 07. Johnny van Meurs.
9: Ja, we zijn nog maar 7 minuutjes onderweg in de tweede helft. Het MSC dat inderdaad zoals verwacht gaat aanzetten natuurlijk. We hebben al 4 corners gezien van hen. Tot nu toe nog geen doelpunten gelukkig. Dus tussenstand nog steeds 2-0 hier in Andel. Wel 2 wissels gezien. Beide ploegen hebben 1 speler vervangen. Opvallend is dat de aanvoerder van MSC in de kleedkamer achtergebleven is. Ik vermoed dat hij geblesseerd is. Anders wissel je niet zo mee aanvoerder. Drian van Beek is vervangen door Joep Franke. Die staat er op middenveld weer bij MSC. En aan de kant van Fatta is de doelpunt te maken van de 2-0. Mike Jansen is achtergebleven in de kleedkamer. En voor hem in de spits is nu Zion Kaweel. Dus die moet de tweede helft voor het vuur naar voren gaan zorgen. Op dit moment dus een 2-0 tussenstand. Kleine 7 minuutjes onderweg. MSC dat de tweede helft wel gaat aanbrengen om die 2-1 te maken. Om er nog een wedstrijd van te maken. En Sparta probeert de tijd een beetje uit de wedstrijd te halen. Nu een lange bal van Twan Pelle. Belandt op het middenveld. En dan is het Jesse Teur die een prima eerste helft speelde. Af en toe aardige mooie balletjes links en rechts hier en daar. Lijkt wat licht, maar kan een prima ademniveau in deze klasse. Een diepe bal, de keeper komt uit. Stijn de Boer had er iets beter op moeten anticiperen. In de eerste helft had hij ook nog een grote kans. Net op het einde van de eerste helft, in de 45 minuten, werd hij nog een keer diep gestoken. Had hij de rest eigenlijk al kunnen beslissen, maar hij schoot de bal toen tegen de keeper aan. Waardoor het de tweede helft nog steeds spannend is. Nu balbezit, overname voor MSC. Janne van het Heuzen trekt zijn directe tegenstander naar het gras. En dat gaat denk ik de eerste gele kaart worden vanmiddag. De scheidsrechter die het prima in de controle heeft, Dave Mans uit Dussen, vertelde mij net in de kleedkamer. Dus die hoeft straks niet ver terug naar huis. Die heeft het tot nu toe prima onder controle. En krijgt een woordje met Janno. En lijkt allemaal mee te lopen. Dus de kaarten blijven voorlopig op zak. Dan rest er nog een vrije trap voor MSC. Die een kleine 10 meter op hun eigen helft. Spelen ze naar links en dan komen ze aan de linkerkant weer opzetten. Kijken of daar nog uitkomt. Die bal nu op de nummer 18 die wil hem steken. Zit er het voetje van Arnold Smits ertussen. Die zoekt zijn tegenstander op. Die is dan toch voorbij. Inzet. Oh, grote kans van de nummer 10. Jesse van Daal. Die had de bal dan voor het intikken uit een voorzet van de linkerkant. Maar uiteindelijk via de voettoppen, of de vingertoppen van Twan gaat hij ook weer over de lat. Dus het is niet dat MSC niet meedoet in deze wedstrijd. Krijgt zeker wel kansen, maar ja, je moet ook scoren om te kunnen aanhaken. Corner pik ik ook nog eentje mee. Nummer 4 gaat hem aan de rechterkant van het veld trappen. Roemi heet hij van voren, achternaam is vrij lastig, maar een behendig voetballertje ook. Kan makkelijk voetballen, speelt hem nu kort op de rand van de 16, is de nummer 6. Mark van Maurik die heeft een goede actie in huis, gaat er langs, voorzet en wordt weggehaald met Wilco van Hoort, maar hij is nog steeds niet helemaal weg. Komt kans nu links en is weer het been van Wilco van Hoort. Komt er weer een corner, dat is de 7e corner al. Ja, ze zijn toch echt aan het drukken en willen die 2-1 gaan maken. Deze pik nog heel even mee. En dan wat mij betreft kunnen we terug naar de studio. Het is weer die Roemi die de bal gaat halen. En gaat hem denk ik dit keer wel in de 16 slingeren. Een strafwindje staat er wel zijn kant op. Dus hij moet wel daar ook rekening mee houden. En legt de bal nu neer en dan gaat hij komen. Eens kijken hoor, daar gaat hij. Schuit ziet even iets. Die roept een paar spelers aan elkaar. Wordt iets te veel geplukt of aan elkaar gezeten. En zegt nou kom er even bij. Nou, dan blijft hij toch nog even staan, die corner. Nou. Hij zegt nu stoppen graag. Het stond van het kleine jongetjes. En dan komt hij uiteindelijk naar de corner. Weer kort genomen. Gaat weer naar de nummer 6. En gaat hij langs per. Ja, 1-2'tje. En dan kan hij zo de 16 in dribbelen. Gaat hij schieten. En weer gered door Rick Nieuwstein. Weer een corner. Nou, dan spel nog even doorgaan hier. Tussenstand in Andel. Nu nog steeds 2-0.
1: Ja, dan zijn we natuurlijk benieuwd of het net zo spannend is bij de wedstrijd Vuren-Noah 32. We keren terug naar Jerry Bouwman.
10: Ja, dan is het antwoord helaas niet. Want ja, aftrap, tweede helft. En binnen 20 seconden ligt hij in het doel bij Noah 32. Dus een tussenstand van 3-0. En ja, je ziet dat Noah wil wel. Maar het is toch Vuren dat slimmer met de omstandigheden omgaat. En loert op counters. Dus ja, het wordt een heel lastig verhaal hier om vanmiddag punten, laat staan, 1 punt binnen te halen. Dus het is nog wel even tijd, maar... Nee, dat was bijna een schot erin. Nee, dit gaat een lastig verhaal worden hier in Vuren. Met een tussenstand van 3-0.
1: Ja, nou goed, we keren zo meteen terug bij...

0: Vulcano hoorde je en een beetje van dit. En ik was ondertussen nog even aan het kijken naar de ruststanden. Want bij Schoonhoven-Altena is het rust, is het 2 tegen 0 geworden. En bij GVV 63 is de rust, GVV 63 tegen Woudinchem is de ruststand 0-1. En wij keren terug naar de wedstrijd VVSB Achillesveen Teus Prinsen.
1: Ja, hier een minuut of 18 gespeeld bij de wedstrijd. VVSB Achillesveen en nog steeds die 1-0. Ja, het scorebord werkt niet, helaas. Dus vandaar, ik moet het even op mijn hoofd zeggen. Maar VVSB had zo ook 3-4-0 kunnen staan. Daar tegenover één kansje voor Tim Goossens. Een verdediger miste de bal en Tim schoot de bal over de doelman. Maar helaas voor Achillesveen aan de verkeerde kant van de paal. Ja, Achillesveen gaat hier vanmiddag een moeilijke wedstrijd maken tegen dit VVSB. Wat iets gedrevener is als Achillesveen. Nu is het Pim Goossens die de bal van afstand inschiet. Waar de bal gaat hoog over het doel. En zo landt die bal op het B-veld hierachter. Ja, en zo mag de doelman hier weer die doeltrap nemen. Ja, Achillesveen, dat ik zeg, een moeilijke wedstrijd vanmiddag. Zeker, want nu hebben ze nog het windvoordeel. Ik hoop dat de wind na de rust natuurlijk wat gaat liggen. Dat Achillesveen dan beter in zijn spel kan komen. En nog steeds natuurlijk missen we een paar jongens, waaronder Rick Wels en Nicky Baggerman. Maar natuurlijk, we staan er gewoon vandaag 11 op het veld die het waar moeten maken hier tegen het VVSB. Nu is het, kijk even, Jochem Schij die de bal probeert in te spelen. Maar het is een verdediger van het VVSB die heel simpel de bal oppakt. Maar gaat Achillesveen hier op de helft van het VVSB die ingooi nemen. En de bal gaat terug naar Steven Warmels. Steven Warmels vandaag weer in de basis, terug van een blessure. Een van de weinigen die momenteel weer terug is gekomen. Dan gaat de bal gaat, aan de andere kant. Is het, kijk even, maar de bal wordt lang gespeeld en gaat over de achterlijn. En mag de doelman weer een doeltrap nemen. Een gewone spectaculaire bleef hier bij de wedstrijd. VVSB Achillesveen nog steeds 1-0 achter.
0: En keren wij nog terug naar de wedstrijd HSC Hardenberg Kozakken Boys. Dick Dame.
2: Ja, we zitten inmiddels in de 69ste minuut en de stand nog steeds onveranderd hier. 0 tegen 2 in het voordeel van de Werkendammers. Ja, daar wordt nu toch wel druk van HSC. We zagen een bal die in ieder geval van de lijn werd gehaald door de verdedigers van Kozakken Boys. En ja, HSC dat speelt nu alles of niks. En ja, er zijn ook weer twee wissels. Zo dadelijk gaat Johnny Lommers in het veld komen. En in ieder geval, dat gaat weer ten koste van, ik denk, Damien den Beste. En ook krijgen we nog... Kozakken Boys, ik dacht even dat het gevaarlijk zou worden voor de formatie van Hardenberg. Maar Hardenberg inmiddels weer in balbezit. Ja, dat onveranderd spelbeeld dat nu nadrukkelijk aan de poort rammelt. Ja, de spelers van Kozakken Boys die geven een uiterste krachtinspanning natuurlijk om het zaakje hier te verdedigen. En ja, die goal die moet natuurlijk uitblijven voor de thuisploeg om niet in de problemen te komen. We gaan zo dadelijk Martina in de ploeg zien en we gaan... Even kijken, Johnny Lommers zien, maar wie dat wisselt zijn. Ik denk Damien Versluis. En komt weer een aanval van de Werkendammers, maar dat wordt een prooi voor de doelman van Hardenberg. Komt weer een hoge bal. Dat wordt in ieder geval het kopduel gewonnen, maar het balbezit blijft voor de thuisploeg. Dat in ieder geval weer over de rechterzijde aanvalt. Voorlopig dus nog geen problemen voor Kozakken Boys, maar het kan zomaar veranderen als die stand hier op 2-1 gebracht zou worden. Nu is het een bal... voor de Pedro van Kozakken Boys die rustig terugkomt op Ramon ten Hoge. Het gevaar is weer geweken. 70 minuten nog, 20 minuten hier op Sportpark de Boshoek. Met een voorsprong van 2 tegen 0 in het voordeel van Kozakken Boys.
0: Ja, en als je een beetje de standen volgt, dan is de wedstrijd Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys inmiddels gespeeld. Daar is 3-1 geworden. Dus als deze stand wordt volgehouden door Kozakken Boys, dan stijgen ze vanmiddag door naar plek nummer 2 in de tweede divisie.

0: is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk. Daar draait het om.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee.
7: WoonIdee in Veen.
4: Aan de Begijnhof. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er door werkzaamheden. Het is onder meer wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam. En de A29 is deels dicht. Dat levert vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het oponthoud is 25 minuten. De N217 van Spijkenisse naar Dordrecht sta je daar ook vast voor de aansluiting met de A16. Ook daar heb je 20 minuten oponthoud. En de A12 van Arnhem naar de Duitse grens is bij Zevenaar nog altijd dicht na een demonstratie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
11: Met nu
2: AFM Weekendsport.
11: De

0: In de derde uur van dit programma AFM Weekend Sport, waar we zometeen nog aandacht hebben voor zondagvoetbal met Dussense Boys. En we gaan dan praten met de trainercoach Marco de Haas. Maar eerst terug naar het live voetbal. Terug naar het einde van de eerste helft van de wedstrijd VVSB Achillesveen. Teus Prinsen.
1: Ja, nog steeds geen best voetbal hier bij VVSB. Nu is in de ballen van Steven Warmholtz. Die hier op de uitlijn gaat. En zo mag VVSB daar een ingooi nemen. Ja, Achillesveen, het was de Kevin Vermeulen. Helaas miste die bal. Dan zat je zo door kunnen lopen op die toerman. En tegelijk maar kunnen scoren. Maar wat ik net al gezegd heb. Nu zit VVSB wat achteruit voetbal. Met een harde wind hier. Flinke windvlagen. Nu is het, kijk even. VVSB dat de bal over het doel schiet van doelman Luc Brand. Ja, anders had hij hier ook zo heel kunnen staan. Ja, de meeste mensen eigenlijk die weten hier de tussenstand niet. Want ja, het scorebord werkt nog steeds niet. En natuurlijk de 1-0 was een doelpunt in de, ja, zeg maar, na 30 seconden. Dus de meeste mensen waren er nog niet aanwezig. Maar de stand is nog steeds 1-0 bij de wedstrijd VVSB Achillesveen.
0: Keren wij in de tweede helft terug bij VVSB Achillesveen. En gaan we nu naar de tweede helft van de wedstrijd Schoonhoven-Altena. Fred Wessels.
2: Waar de tweede helft nu vijf minuutjes bezig is. Waar ik net uit de bestuurskamer kom van Schoonhoven. Waar we complimenten kregen op het goede spel. En dat het echt wel geplateerd was, de stand 2-0. Maar dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. Maar goed, ik denk dat hij nu wel gespeeld is. Want nog geen twee minuten daarna. Weer een uitval van Schoonhoven. Wordt het bal van dichtbij ingeschoten. Ondanks dat de grens zit er weer vlachtig, gebeurde de scheidsrechter op het goed. En is de stand inmiddels 3-0 voor Schoonhoven. Ja, en dus de Altena toch echt heel flink aan de bak moeten hier nog een wedstrijd van maken. Maar voorlopig de stand dus 3-0 voor Schoonhoven.
0: En keren wij terug naar de tweede helft van GVV 63 Woudegum. Jur Vrouma.
3: Ja, waar we 52 op de klok hebben staan. Een doelschop voor Woudegum. Het is inderdaad, men heeft de wind iets meegekregen, Woudegum. Maar ik moet zeggen, maar het is Gameren wat toch het betere van het spel heeft op dit moment. Woudegem aan de bal. Maar hij geeft hem blind naar voren in handen van de keeper. Die mag dus een balletje in het spel brengen. Gaat gewoon naar de verdediging. En dan aardig combineren op het middenveld. Gaat de bal naar de linkerkant. Maar dan wordt hij toch weer onderschept door de verdediging van Woudegem. Jamie Huma zat ertussen. En dan is het moeilijk om die van de bal af te krijgen. De bal is alweer teruggewonnen in de voeten van de mensen van Gameren. Ja, die proberen natuurlijk die 1-0 achterstand ongedaan te maken. En dan gaat speler nummer 17 van Gameren, die gaat door op de keeper Lennart. Met de benen naar voren. Het is inderdaad. Ben ik bang voor toch inderdaad iets wat de keeper misschien wel eens zijn plekje zou kunnen gaan kosten. Maar hij toch, ik zie het, hij komt toch weer langzaam bij. De scheidsrechter die pakt de bal, loopt naar hem toe. Ik denk dat hij de scheidsrechter de bal gewoon de zaak probeert iets wat rust te brengen. En zo gaat het ook gebeuren. De keeper aan de bal probeert inderdaad een ruimte te maken. En dan gaat het met een verre haal naar voren. Maar dan zit er weer wat tussen. Het is inderdaad op- en neergaand spel, mag ik wel zeggen. Het is best wel een leuke pot om mee te maken. Het is Woudegem op dit moment aan de bal. Mats Weber. Die gaat inderdaad zijn mannetje voorbij. Krijgt hem inderdaad bij de lees buiten. En, wordt hij inderdaad hard aangepakt door een speler van Gameren. Het is inderdaad de nummer 8. Die inderdaad op een zeer, ja, eigenlijk een beetje een gemene manier, mag ik wel zeggen, toch inkomt op Tim Saarman. Oppas dat we niet uit de wedstrijd schoppen. 54 op de klok. Stand 0-1. Ik geef het terug aan de studio.
0: Waar wij teruggaan naar HSC Hardenberg, Kozakken Boys. Dick Dame.
4: Ja, 87 minuten gespeeld. Nog steeds de 0-2 op het bord voor de Werkendamse formatie. En ja, het zal ongetwijfeld een minuutje of twee zal erbij moeten komen. Er was duidelijk een strafschop voor Kozakken Boys had het moeten zijn. Maar de arbiter die maakte geen aanstand om naar de stip te wijzen. Ja, het was een duidelijke overtreding in de 16 op Johnny Lommers. En ja, dat had zomaar de beslissing in deze wedstrijd kunnen verseren. Nu een hoekschop voor de thuisploeg. Die met mannenmacht, er komt die bal, die komt voor. Maar die wordt weer weggewerkt door de verdediging van Kozakken Boys. Ja, het is de 88ste minuut. En daar ligt een speler van Kozakken Boys in het 16 meter gebied. Die gewond is aan het hoofd. En ja, dat kan natuurlijk vervelende consequenties hebben. Want de wissels die zijn opgebruikt door het arbit of door de trainer Dennis de Nooyer. En ja, het ziet er ernstig uit voor de Kozakken Boys speler. Maar dat, die moet langs de zijlijn en er hoeft geen verzorger in het veld te komen. Want anders moet hij het veld uit en hij blijft gewoon staan. Hij wordt in ieder geval door zijn medespelers opgelapt. En ja, dat geeft in ieder geval weer Kozakken Boys. Nee, hij hoeft er... Hij moet toch buiten de lijn. Hij moet een minuut langs de kant. En toch met 10 man. Dan had dat toch een betere verzorging kunnen zijn. Maar komt die bal weer hoog voor. En daar valt de 2-1 voor Hardenberg. 2-1, ja, dat is het gevolg van dat is heel vervelend. Maar Kozakken Boys staat nog op voorsprong. Het zit in de 89ste minuut. Ja, dat worden nog hectische minuten hier op Sportpark De Boshoek. Voorlopig dus 1-2 en nog steeds in het voordeel van de Werkendammers.
0: Ja, maar nog een paar minuutjes te gaan. En wij keren dan terug naar Herovinaars Sleewijk. Edwin van der Poel.
5: Hier ook nog een paar minuutjes. 57 staat er. 57, 87, sorry, staat er op het scorebord. Ondertussen ook 2-3. Dus Sleewijk staat voor. Dat is vanaf de 65ste minuut, zo'n beetje. De sportiviteit is uit de wedstrijd, laat ik het zo maar voorzichtig zeggen. En dat is eigenlijk vanaf de 62ste minuut. 62 minuten is een speler van Herovina er met rood afgegaan. Wat een volkomen terechte rode kaart was op het middenveld. Het is dat de speler van Sleewijk zijn voetjes van de grond af had. Anders had hij ook met de ziekenwagen afgevoerd kunnen worden. Maar die speler is van het veld af. Ondertussen zijn er nog wel gele kaarten gevallen daar op de bank. Dus die zal de komende weken wat rustiger zijn bij Herovina. Dan hoeven ze zich ook niet meer zo druk te maken om alles. Dan kun je een beetje druk maken om het voetballen als je straks maar in eentje op die bank overblijft. En gelukkig heeft Sleewijk dus nu de 2-1 of de 3-2 op het scorebord staan. Wat natuurlijk nog lang niet gespeeld is. Want ondanks dat het natuurlijk een man meer heeft. Ja, zolang er één verschil is en ze redelijk kopsterk zijn met elkaar bij Herovina. Nou ja, nu zijn jullie... Dat is nu dus klaar, want dit is de 2-4. Net was het andersom, maar nu maken jullie hiermee. De 2-4 voor Sleewijk. Nou, dat was precies wat er nodig was. Want anders had dat nog een redelijk spannende laatste 4-5 minuten geworden. Nu is hij denk ik wel gespeeld. En dat zal denk ik ook wel iets meer rust op het veld gaan geven, hoop ik.
0: Nou, dat hopen we met Edwin dus inderdaad. Bij die wedstrijd Herovina Sleewijk, waar Edwin van der Poel dus voor ons langs de lijn staat. En keren wij terug naar GDC Jong Brabant. Stefaans Vroeks.
6: Ja, het wil hier niet lukken voor GDC. Het komt stand op het doel bij de jongens van Jong Brabant. Maar het wil steeds niet lukken. We hadden een nester op een strafschop voor Jong Brabant. Maar die pakte de keeper prachtig in de diagonale linkerhoek. En er is misschien nog een kansje, maar ja, zoals ik het nou zo bekijk. Nou gaat hij er doorheen. Dan kan hij misschien weer een doelpuntje krijgen. En hij pakt hem weer, die keeper. Hij doet het weer goed op het moment. Voor rust, in de 13, 14e minuut, ging hij over de bal heen, de keeper. En werd het toen 0-2. Maar nu, na rust, heb hij uitstekend zijn best gedaan hier zo. Maar het wil niet lukken voor GDC. Elke keer op dat doel en net niet, elke keer net niet. Hier de stand tussen GDC en Jong Brabant. Een stand van 0-2 nog steeds. We krijgen nu een vrije trap voor GDC van een metertje. Daar komt de bal. De bal moet overgenomen worden, scheidsrechter. Die beslist even rustig aan, jongens. Hij moet even noteren wat hij die gele kaart weer aan iemand gegeven heeft, natuurlijk. Maar we krijgen die strafschop, die nemen wij nog even mee. Op die vrije trap. Hij gaat een 9 meter zetten. En dan hopen voor GDC dat die bal er een keer in gaat. Het wil niet lukken na de rust. Maar ja, wie weet. Het, net voor tijd en dan 1-2. Dan kan het nog heel spannend gaan worden. Scheidsrechter Kluijt, er komt de bal aan. En het is een cornerbal. Die nemen wij niet meer mee. Hier de stand tussen GDC en Jong Brabant. Er staat nog steeds van 0-2.
0: En wij keren dan terug naar Wilhelmina 26 SCG 18. Henk Treffers.
7: Ja, hier is het wachten op het laatste sluitsignaal van scheidsrechter Van der Zanden. We zitten inmiddels in de 95e minuut. En de wedstrijd is een minuut of 3-4 terug beslist door de 1-3 van SCG. Het had ook zomaar een wedstrijd kunnen zijn die in 5-5 geëindigd was. Want Wilhelmina die maakte volop aanspraak op de gelijkmaker. Echter, die bal ging er niet in. Ook SCG kreeg nog een paar prachtige kansen die ze wisten te verprutsen. Echter, de laatste poging van hun na een foutieve paas bij ons op het middenveld, toen konden ze alleen af op keeper Erik Duisterwinkel. En daar wisten ze wel raad mee. Dat betekende een 1-3 voorsprong en de beslissing in deze wedstrijd. Terwijl het scheidsrechter Van der Zand op dit moment sluit. Dus de 3 punten gaan mee naar Sint-Michiels Gestel. En ja, ik denk dat we verloren hebben van de ploeg die we uiteindelijk op de ranglijst voor ons moeten kunnen houden. Dus doodzonde dat het vandaag niet gelukt is. Maar de punten zijn richting Sint-Michiels Gestel.
0: Ja, en keren wij terug naar Sparta 30 MEC 07. Johnny van Meurs.
8: Ja, dan hebben we nog denk ik een kleine 4 minuutjes te gaan tot het fluitsignaal voor het einde gaat klinken. Tenzij de scheidsrechter nog extra tijd gaat bijtellen. Dus dan nog steeds 2-0 in het voordeel van Sparta 30. Na het sterke offensief van 10 minuutjes van MEC is het toch weer een beetje gaan liggen. En heeft Sparta 30 voorlopig de rij gesloten kunnen houden. Niet echt grote kansen gezien daarna meer. 1 grote kans was er voor Mounir Mamanu, een scrimmage. En dan wordt hij afgefloten. Nou, dat is weer. De bal vloog wel tegen de touw aan, maar de keeper Twan Pelle werd belaagd. En zit ook met zijn hoofd op het gras, dus die is echt wel geraakt. Nou, dan kan je eens even kijken wat er dan gebeurd is. De corner en hij kwam in een scrimmage terecht en dan fluit de scheids in ieder geval in het voordeel van Sparta 30 af. Dus dit doelpunt gaat zeker niet tellen. Nou, dus één grote kans gezien voor Sparta 30, dat was eigenlijk de mooiste van de tweede helft. Dat was een goede uitval aan de linkerkant van het veld. Rins Bol, die ingevallen is voor Jarno van het Heusden, was zijn tegenstander slim af, had een mooie sleep. Het ging via de achterlijn, kwam hij terug het veld in en dan kon hij terugleggen op Mounir Mamar. En die schoot uiteindelijk de bal via de keeper helaas over Sparta 30. Anders was de rest al beslist. Dat is het nog steeds niet natuurlijk. Maar goed, met nog een paar minuten gaan zou je kunnen zeggen dat die 2-0 niet meer weggegeven wordt worden. Maar goed, dat kan ook nog steeds. MSC heeft nu balbezit aan de rechterkant van het veld. Het is de nummer 11, die speelt hem in op Joep Franken. Die draait goed door. En dan is het een makkelijk onderscheppen voor Johan Kuipers. De tweede helft speelt als rechtsback en aanvoerder. Aan de kant van Sparta ook nog 2 andere invallers gezien. Nick Pijnenburg is er nog net nog bijgekomen voor Stijn de Boer, die moe gesteden was. Ze heeft veel gelopen, veel gejaagd. En die mocht dus even gaan rusten. En ook Lennart van Andel is er helaas afgegaan. Want die kreeg na een botsing van een tackle eigenlijk, viel die op zijn arm. Dus het is te hopen dat dat niet iets is waar hij langer last van gaat hebben. Kilian van Nieuwhuizen is voor hem ingekomen. Nu nog steeds balbezit van Sparta 30. Slordig ingeleverd, dan is het weer onderschepping van MSC. Diepe bal en die rolt zo in de handen van diepe Twan Pelle. Ja, het echte geloof is bij de gasten ook al weg uit Maurik en Eckenbiel. Die hebben denk ik niet meer het vertrouwen dat ze hier nog de 3 punten of een punt gaan pakken. Laatst noemenswaardigste feit was nog wel dat de trainer van MSC rood kreeg. Hij had op een gegeven moment een beetje aanmerkingen op de scheids die ik prima ging fluiten deze middag. En toen kreeg de trainer eerst geel. In een tweede instantie kreeg hij nog een keer geel. Ik denk dat hij nog iets nariep en hij kon dus met rood achter de zijlijn gaan staan. Nu even een botsing tussen Nick Pijnenburg en de laatste man. Ja, als je Nick Pijnenburg tegenaan krijgt, dan moet je wel even bijkomen, denk ik. Maar ook niet heel veel aan de hand, maar wel even een dood moment weer. Dan komt de verzorgster van MSC eens even kijken hoe het met hem ervoor staat. Nou, ik denk dat het hier in 2-0 gaat eindigen. Nog een enkele, twee à drie minuutjes te gaan, denk ik. Ja, jullie mogen nog terugbellen, maar ik verwacht niet dat de score hier nog verhaald gaat worden. Het eindstand, voorlopige eindstand, daar lijkt het op afgaan, is hier 2-0.
0: Ja, en de drie punten dus dan binnen voor Sparta 30. We zien dat het bij Vuren Noah 32 zojuist nog 4-1 is geworden. En de wedstrijd HC Hardenberg Koos Wakker Boys is afgelopen. Geëindigd in 1-2, dus drie punten mee terug naar Werkendam. En de nummer 2 positie in de tweede divisie voor Koos Wakker Boys.
9: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Rutger van Barneveld. Woelende zomernacht te horen hier op Radio AFM, waar het 1 minuut voor 4:30 is geworden in dit programma. En wij terugkeren naar de wedstrijd Schoonhoven-Altena. Fred Wissels.
1: Nou, de klok op 67 minuten staat. En eigenlijk is er weinig veranderd. Of er moeten kansjes zijn geweest in de omschakeling van Schoonhoven. Want Altena probeert het wel, maar we hebben nog geen schot op goal gegeven in de hele tweede helft. Het is meer achter de feiten aanlopen dan echt zelf dingen creëren. Nu ook weer de bal wat weer naar voren geschoten. Jorik Zuidweg, maar die kan de bal niet controleren. En weer bal bezit voor Schoonhoven. En dan gaan ze weer achter de bal aan. En dan moet je zeggen, dan knokken ze wel. Dan willen ze best wel vaak nog de bal veroveren. In dit geval niet. In dit geval Schoonhoven er wel uit. Komt een voorzet. Spit probeert weg te draaien, maar de bal gaat in de handen van Jurriën Lieter. De stand is hier gewoon 3-0. En het is eigenlijk, zoals Ronald dan net zei, een zaadpot.
0: Kijk, nou ja, goed. We gaan horen of er toch nog wat veranderingen in gaan komen bij die wedstrijd. Blijf het even volgen. Schoonhoven Altena, een keer dan terug naar GVV 63 Woudegum. Jur Vroma.
2: Waar GVV op dit moment weer aan de bal is, vanaf de linkerkant, probeert inderdaad de aanval weer op te zetten. Gaat naar het midden, dan helemaal naar de rechterkant. Ja, ze proberen de mannetje vrij te krijgen. Komt met een verre trap weer voor de goal. Maar daar is het Danny Schaap die de bal vol op de pantoffel neemt. En zo iedereen het nakijken geeft. Maar toch inderdaad nog in de voeten van Jamie Goedmaat. En dan is het weer Gameren bij de kolok slaat. En dan gaat de bal toch inderdaad terug helemaal naar de keeper Lennart. Die hem vanuit de hand weer het spel gaat brengen. Een verre uithaal naar voren. Ja, probeer nog zijn Boris te krijgen. Kunnen bal bij hem kunnen krijgen. Maar het is een tweegevecht op dit moment tussen een paar spelers. Gaat toch inderdaad weer in de voeten van Woudegem. Wordt weer teruggelegd. En Danny Schaap legt hem toch weer terug naar Jamie Goedmaat. En dan gaat de bal weer voorwaarts. Zo proberen we ook inderdaad gewoon toch aan de bal te komen. Het is weinig goed voetbal nog. Het is hard werken, over en weer. Maar echt uitgespeelde kanten, heel weinig. Het is Woudegem aan de bal. Probeert nog zijn body weer te bereiken. Maar gaat via de verdediger over de achterlijn. En krijgt Woudegem een hoekschop vanaf de rechterkant. Zo zijn we hier dus bezig in de 71ste minuut. Met de stand gewoon nog steeds van 0-1. Terug naar de studio.
0: Maar we zo meteen gaan naar de tweede helft van de wedstrijd VVSB Achillesveen. Waar de ruststand 1-0 is. Maar we het eerst gaan hebben over zondagvoetbal. Over Dusselse Bosch. Aan de telefoon Marco de Haas. Goedemiddag Marco.
3: Goedemiddag Kevin.
0: Jullie moeten denk ik met een ontzettend goed gevoel afgelopen zondag de wedstrijd hebben afgesloten.
3: Ja, we hebben een prima wedstrijd achter de rug tegen derde klasse Dia, klopt.
0: Ja, want in de voorbeschouwing vorige week toen vertelde je me al even dat een behoorlijke pittige tegenstander zou kunnen gaan worden. Maar uiteindelijk aan de eindstand te zien, was dat alles behalve.
3: Nou ja, kijk, het spelbeeld was eigenlijk wel zoals we verwacht hadden. Enkel de beginfase hebben wij ervoor gekozen om op een bepaalde manier druk te zetten. Wat goed uitpakt eigenlijk na 8 seconden al. Dat je een foute paas onderschept en op 1-0 voorsprong komt. En 3 minuten later doen we dat hetzelfde. Ja, dan is het. En dan is het voor de tegenstander ook om aanpassen, zeg maar, natuurlijk weer op de situatie. En dat hebben we gewoon heel goed gedaan.
0: Ik kan me voorstellen, nu 3 wedstrijden achter elkaar gebekerd. Dat dit een ontzettend goede oefencampagne is geweest voor jullie om aan de competitie te gaan beginnen.
3: Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk die oefenwedstrijden, Altena Cup en de bekerwedstrijden, wel stappen gemaakt. Voetbalgebied, conditioneel gebied. Voor ons is het natuurlijk wel op zich dat je daar wel je voordeel mee uitgehaald hebt, zeg maar, door sterkere tegenstanders te kunnen spelen. In een hoog tempo mee te kunnen. Dat ging

0: liet jij vorige week al ontvallen dat dit best uniek is. Want Dusters Boys is door naar de bekerronde.
1: Ja, inderdaad. En toevallig natuurlijk kwam de beker afgelopen week al de loting eruit. Dus dat vergt ook weer een lekkere pittige tegenstander. Maar ik denk zeker eentje waar we naar uit kunnen kijken.
0: Ja. Ja, dus goed, het is een mooie prestatie al neergezet. Ja, dan inderdaad morgen start voor jullie ook de competitie. Thuiswedstrijd tegen Raamsdonk. Bekende tegenstander voor Dusters Boys, hè?
1: Ja, voor Dusters Boys zeker. Voor mij een grote onbekende. Omdat ik natuurlijk in de zondagvoetbal in de regio met Dusters Boys de andere kant op heb gezeten.
0: Ja.
1: Maar voor hier is het gelijk al een derby om mee te beginnen. Dus de omstandigheden zijn goed.
0: Dan is het ook weer de vraag, is het hele elftal fit? Zijn jullie er klaar voor?
1: Op een paar kleine griepjes na deze week, maar ik denk dat daar iedere tegenstander op dit moment mee te maken heeft. Ziet het er verder goed uit.
0: Dus op naar de eerste competitiewedstrijd en hopen dat jullie deze mooie zegenreeks voort kunnen zetten dan.
1: Ja, zeker. Kijk, op het moment dat we morgen een goed resultaat kunnen halen, dan kunnen we spreken van een uitstekende voorbereiding. En ook met een goed gevoel de competitie verder ingaan.
0: Kijk, dat zou heel mooi zijn. Ja, morgen dus wedstrijd tegen Raamsdonk. Heel veel succes dan morgen, Marco. En ik hoor het graag volgende week hoe dat is verlopen.
1: Ja, dankjewel. Dan spreken we elkaar opnieuw.
0: Oké, dankjewel voor nu.
1: Is graag gedaan.
0: Hoi. Marco Daas, hij is trainercoach van Dusters Boys. Drie wedstrijden dus gewonnen in het bekervoetbal. Dusters Boys Dia eindigde in 4-1. En morgen dus op het programma de wedstrijd Dusters Boys Raamsdonk. En we horen volgende week van Marco hoe dat...

0: met You Yet. En daarmee is 5:10 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En keren wij terug naar de tweede helft van de wedstrijd VVSB Achillesveen. Teus Prinsen.
1: Ja, het is de Achillesveen wat de aanval zoekt. Via de linkerkant zit Sky van Dongen. Hij brengt de bal voor te wisselen. Dat wou je proberen, maar de bal valt voor de voet van Rob Keukens. Rob Keukens in het veld gekomen. Na de rust, maar ook hij verspeelt de bal. En zo kan VVSB de bal weer erover en een strijdplan opzetten. En dan is het weer die eerste van Nieuwkerk die probeert samen de bal spelen met... Ik kijk even... De verdediger van Achillesveen en hij houdt er nog een hoekschop aan over. Ja, als Achillesveen natuurlijk... ze moeten natuurlijk die 1-1 proberen te scoren... maar als het voor 2-0 wordt... dan denk ik dat Achillesveen hier vandaag een verloren wedstrijd speelt... tegen dit VVSB. Ja, VVSB natuurlijk toch een ploeg van de vorig jaar derde is geëindigd. Nu komt de bal voor, maar de bal gaat via de wind. Gaat hij over de achterlijn en mag de doelman Luc Brand daar een doeltrap nemen. Ja, VVSB vorig jaar natuurlijk toch een van de kanshebbers voor het kampioenschap. Voor de na-competitie speelden zij tegen Excelsior Maassluis, wat ze eigenlijk heel simpel verloren. Maar natuurlijk, Achillesveen moet proberen punten te pakken. Zeker tegen deze ploegen, om natuurlijk toch uit de onderste regionen te verwijderen. Nu is Luc Brand die de bal in het spel brengt, maar wordt opgevangen door een verdediger van VVSB en ik Achillesveen via het middenveld, via Philip van Adem en Kevin Vermeulen toch proberen weer die aanval te zoeken. Ik neem die nog even mee, maar de bal komt hier al. Is het Jochem Schij die probeert de bal te veroveren, maar ook hij lukt dat niet. En zo kan VVSB weer die aanval opzetten. Kijk even, staan spijkers hier al. Ja, iemand dacht natuurlijk een overtreding, maar de scheidsrechter laat doorgaan. En het is Kevin Vermeulen die daar de overtreding maakt. En scheidsrechter Molenaar zegt doorvoetballen. En we kijken dadelijk wel hoe het afloopt. Ik denk dat Kevin Vermeulen daarvoor de gele kaart krijgt gepresenteerd. En dat is ook zo. Dus Achillesveen momenteel 2 gele kaarten hier bij de wedstrijd. VVSB Achillesveen. De tussenstand nog steeds na die 30 seconden die 1-0 voorsprong.
0: En wij keren dan terug naar Schoonhoven-Altena, Frit Wissels.
2: Waar de klok inmiddels op 80 minuten staat, stand nog steeds 3-0. Is er veel gebeurd na het laatste telefoontje? Nee. Misschien anderhalve kans voor Schoonhoven weer in de omschakeling. En Altena heeft wel de bal, maar het is nog niet op doel geschoten. Er zijn nog geen kansen geweest in de tweede helft. Ze proberen het wel, maar je ziet gewoon dat het een beetje onwennig is... De complete verdediging is er als het ware niet bij vandaag. Want ook Kasthuis is net geblesseerd het veld afgegaan. Dus je staat echt met een linksbuiten aspect te voetballen. Met spelers die niet op hun eigen positie staan. Dat zie je gewoon terug in het spel. En daarom is het de bedoeling vandaag denk ik om de schade beperkt te houden. Niet dat het nog hoger uitvalt. Want als er natuurlijk wat scoren is het Schoonhoven. En ik zie Altena absoluut niet scoren meer. Maar goed, we gaan nog de laatste 10 minuten in. En wie weet wat er gebeurt. Stand Schoonhoven-Altena 3-0.
0: We blijven het uiteraard even in de gaten houden daar. Schoonhoven-Altena. En gaan nu naar GVV 63 Woudegum. Jur Vroma.
3: Ja, waar we de 82 op de klok hebben staan. Het is inderdaad constant toch wel een GVV dat probeert om de kansen te creëren. En Woudegum die probeert dan inderdaad... af en toe met een uitval, een counter, nog wat succes te hebben. Het was bijna gelukt. De bal van Bori kwam op de lat terecht. En dat ging zo over het doel. Zodat de stand gewoon 0-1 is gebleven. En GVV op dit moment weer in de achterhoede aan de bal. Daar zit gelijk alweer een Woutersen-speler tussen. Het is inderdaad scheidsrechter Bracht die inderdaad gekke besluiten neemt, mag ik wel zeggen. Hij geeft inderdaad constant voordeel aan Gameren. Terwijl ze met gestrekt been inkomen. En dan een kleine overtreding wordt direct met geel bestraft. Het is inderdaad een beetje verwonderlijk, maar het zal er wel bij horen. Vrije trap voor Gameren. Komt inderdaad in de achterhoede van Woutersen terecht. Maar daar zit dan alweer een verdediger van Boutinchem tussen. En ja, inderdaad, hij laat zich rollen. En voordat hij inderdaad ligt, fluit de scheidsrechter Bracht alweer voor een vrije trap voor Gameren. En dat op de rand van de 16 meter. Het is de derde keer dat ik dit zie, vandaag de middag. En 9,15 meter met grote passen. De muur wordt opgesteld. Kijken of inderdaad Hamer een succes weet te behalen. Ja, we zijn inderdaad nog een minuutje of 5-6 te gaan. En we wachten de vrije trap even af. Ja. Inderdaad, die gaat er gewoon keurig in. En zo is het de 1-1 hier op het scorebord. De keeper zat er nog wel bij met een handje, maar het was te moeilijk om hem inderdaad nog weg te krijgen. En zo hier dus de 1-1 op het scorebord. 85 minuten gespeeld, terug naar de studio.
0: Maar we zien dat bij Schoonhoven Altena inmiddels ook nog 4-0 is geworden. Ja, niks meer tegen in te brengen voor Altena. 4-0 dus op dit moment daar op het scorebord. Waar we zo meteen uiteraard terugkeren bij VVSB Achillesveen. Wedstrijd die pas om 3:30 is gestart. Dus nog zeker een dikke half uur te spelen al daar. En dat blijven we uiteraard volgen in dit programma AFN Weekendsport.

0: dit hoor je niet zo vaak op je radio. Dit is muziek van Jack Jarrett en Still Love. En daarmee is het 11 minuten voor 5 geworden in dit programma van Weekendsport. En keren wij terug naar de wedstrijd VVSB Achillesveen. Teus Prinsen.
1: Ja, hier is heel wat veranderd. Eerst was het Kevin Vermeulen die uit een voorzet van Keukens de bal achter de doelman werkte en de 1-1 op het scorebord zette. Ja, het scorebord werkt helaas niet. Maar daarna was het weer... kijk even, nu is het buitenspel. De scheidsrechter vlacht hier ook. Maar het is natuurlijk... daarna is het die lange spits Jesse van Nieuwkerk die de bal op de paal komt. Maar uit een andere aanval is het toch weer... VVSB wat op een 2-1 voorsprong komt. Ja, Achillesveen zeker vanmiddag heel een belabberde wedstrijd van eigenlijk van twee kanten. Ook VVSB is geen topploeg in mijn ogen. En nu is de Achillesveen wat weer de aanval te zoeken. Is het Nando Huijvers die de bal naar voren speelt. Maar hij wordt opgevangen door de verdediger. En het is VVSB wat iets meer mankracht aanpakt. En zo de bal weer hier in het spel. En dus weer Nando Huijvers die de bal van achter op moet brengen. Maar ja, hij heeft weinig aanspeelpunten. Ik kijk even of er nog wissels zijn. Ja, het is natuurlijk de Keukens die in het veld is gekomen. Maar anderzijds mag het ook... denk ik dat Jochem Schij dadelijk een van de volgende is die gewisseld wordt. Jochem natuurlijk een paar goede wedstrijden gespeeld, maar vandaag totaal niet in beeld. En ik zie al een speler warm lopen bij Achillesveen. En nu is het even kijken aan de andere kant. Is het een ingooi voor VVSB en de bal wordt doorgekopt door de eerste van Nieuwkerk in het centrum van Achillesveen. En de bal gaat net niet over de lijn. Er zit Sky van Dongen die de bal naar voren speelt op Pim Goossens. Maar er staan 3 verdedigers rondom Pim. Dus hij heeft daar weinig kans om die bal te veroveren. Hierover de wedstrijd VVSB Achillesveen, tussenstand van 2-1.
0: Ja, en ik dacht even inderdaad, die 2-1 had ik nog niet gezien bij het bellen van thuis. Dus ik dacht even, nou mooi gelijke stand en mooi moment om het spel om te keren. Maar dus blijkbaar wil dat niet zo heel makkelijk lukken bij VVSB Achillesveen. We zien dat het bij Schoonhoven-Altena nog steeds 4-0 is. En bij GVV 63 tegen Woudinchem is het 1-1. Beide wedstrijden zijn bijna afgelopen.

0: Like you.
1: René Vroeger, Nobody Else. Niet de versie uit 1993, maar de 2.0 versie van een aantal jaar geleden. Ja, we zien dat de wedstrijd Schoonhoven-Altena is afgelopen. Is geëindigd in 5-1. Toch nog een doelpunt voor Altena te pakken. Een soort eretreffer kunnen we dat dan wel stellen. GV 63, Woudegum, daar is het nog steeds 1-1. Ik heb nog niet gezien dat daar het eindsignaal heeft geklonken. Maar dat kan ook ieder moment al daar het geval zijn. En dan zou die wedstrijd dus eindigen in 1-1. Ja, dan is er nog één wedstrijd gaande. VVSB Achillesveen met een tussenstand van 2-1. Die nemen we uiteraard mee naar het vierde en laatste uur van dit programma. En in dat vierde en laatste uur ook nog de uitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. We gaan het nog hebben over Beatsport. Beatsportvereniging werken dan met René van der Giezen. We hebben het nog over de motocross in Almkerk die vandaag wordt verreden op het terrein van Iveco Schouten. Of naast Iveco Schouten moet ik echt zeggen. Aan de Almweg in Almkerk. Waar tot aan 6 uur vanavond er nog geraced wordt. En aansluitend er nog feest is in de tent die op het terrein staat. En we hebben het ook nog over korfbal ACKC uit Almkerk. Daar hebben we straks nog contact over om te horen hoe die wedstrijd van vandaag is verlopen. ACKC tegen Merwede die om 4 uur moet ik wel zeggen is gestart. Dat zometeen in het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekend Sports.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7:00 geopend.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Onder meer bij Amsterdam door werkzaamheden. Ook in de omgeving van Arnhem is het wat drukker. En de A29 is dicht richting Rotterdam door werkzaamheden. En daardoor is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht sta je een kwartier in de file. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht heb je 25 minuten oponthoud daar. Daar staat het vast voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's
8: Nederlands beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
7: AFM Weekendsport.

0: voor het land van Heusde en Altena. Dit is AFM Weekend Sport met Kevin Joosten.
1: Ja, terug in het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekend Sport, waar we zo meteen de uitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij gaan zetten. We hebben nog aandacht voor Beatsport, Beatsportvereniging Werkendam. Gaan we bellen met René van der Giezen. We hebben nog aandacht voor de motocross in Almkerk, die vandaag wordt georganiseerd op het terrein naast Iveco Schout aan de Almweg. Tot aan 6 uur vanavond dus motocross en daarna aansluitend nog een feestavond in de tent op het terrein. En straks ook nog aandacht voor korfbal. ACKC uit Almkerk speelt vanmiddag een wedstrijd tegen Merwede. 2 gewonnen wedstrijden, dus benieuwd hoe die derde is verlopen. Horen straks van Arend Peter Verschoor. Maar er is ook nog live voetbal gaande. De wedstrijd VVSB tegen Achillesveen. We gaan terug naar Teus Prinsen.
2: Ja, het spel is er even stil voor een overtreding op Jesse van Nieuwkerk. Hij ligt even op het veld. En de bal wordt natuurlijk, er wordt een vrije trap genomen. Achillesveen had eigenlijk de 2-2 moeten maken. Het was Jochem Schij die alleen voor de doelman kwam, maar helaas faalde hij. En zo is nog steeds die tussenstand hier bij de wedstrijd. VVSB 2-1 voor VVSB.
1: En komen we zo meteen nog terug uiteraard bij die wedstrijd die nog even aan de gang is. Want de wedstrijd pas om 3:30 begonnen. Exacte tijd. Ik denk dat hij nog een kleine 10 minuten daar onderweg is. Dus komen we zo meteen even terug bij die wedstrijd. En zo meteen dus als eerste even de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. In dit programma AFM Weekend Sport.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

Yves Berendsen en Verlangen. En daarmee is het bijna bijna kwart over vijf geworden. Ik weet niet hoe ik daar bij half kom, maar kwart over vijf. Dat betekent dat we de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij gaan zetten. Terwijl er natuurlijk nog wel gevoetbald wordt in Noordwijkerhout bij de wedstrijd VVSB en Noordwijkerhout. En daar komen we zo meteen zeker nog even bij terug. Maar eerst dus de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. En dan beginnen we bij de tweede divisie. HNC Hardenberg, Kozakken Boys 1-2. Koninklijke AFC, AFC 1-3. RKV Volendam, Barendrecht 1-1. Hoek, Jong Almere City FC 1-2. GVVV Kloetingen 3-0. Rijnsburgse Boys, Quick Boys 3-1. Katwijk, De Treffers 1-2. Roda Raalte, IJsselmeervogels 0-1. En Spakenburg, Jong Sparta Rotterdam 1-1. Ja, en dan is het toch nog even mooi om te noemen. Dus dat Kozakken Boys op dit moment te vinden is op plek nummer 2 in de competitie. In de tweede divisie met 13 punten uit 6 gespeelde wedstrijden. En Quick Boys staat op 1 met 15 punten uit 6 gespeelde wedstrijden. Mooi om dat te zien na 6 gespeelde wedstrijden. Dus op plek nummer 2 te vinden, Kozakken Boys. Dan de derde divisie B. Excelsior Maassluis RBC 5-0. Zwaluwe FC Lisse 1-0. FC Rijnvogels Portugal 1-0. En TOGB Noordwijk 0-3. Nog gespeeld dus op dit moment VVSB tegen Achillesveen met een tussenstand van 2-1. EVV Echt Groene Ster gespeeld vanavond om 7 uur. En morgen 3 wedstrijden. Blauwgeel 38 Dongen. Gemert tegen UdI 19. En Goes tegen Oena. Dan in de eerste klasse D. NSV tegen Nieuw Lekkerland 2-2. Heinenoord SVOO 22 werd 4-1. NVVH IFC 2-2. En DVV 09 tegen Halsteren 3-4. Ja, de wedstrijd Almkerk SEO is dus geschrapt en uitgesteld naar een later moment. Unitas 30 tegen Oranje-Wit. Die wedstrijd start om 7 uur vanavond. En morgen gespeeld Sportclub Kruisland tegen Nieuwenhoorn. Dan gaan we naar de derde klasse C. Arkel VVAC 2-3. Streefkerk GSC ODS 2-2. Drechtstreek Harningsveld 1-1. Herovina Sleewijk 2-4. Heukelum Grootammers 2-2. Schoonhoven Altena 5-1. En de Alblas Perkouw werd 2-5. Dan de derde klasse E. GDC Jong-Brabant 0-2. Willemina 26 SG 18 werd 1-3. En WSC tegen Helvoort 2-0. Nog geen eindstand bekend van Neo 25 tegen SV Os 19-20. En vanavond pas dus om 6 uur gespeeld. DAC tegen GRC 14. En 2 wedstrijden morgen. RKDVC tegen DVG en Den Dungen tegen RWB. Dan de vierde klasse D. ONI BRC 1-1. HSSC 61 tegen Jan van Arkel 3-3. Sparta 30 MBC 07 2-1. Margie tegen Asperen 0-3. Vlijmense Boys BLC 3-0. En GV 63 Woudigem 1-1. En nog geen eindstand bekend van MVV 58 tegen Paardwijk. En als laatste dan nog de vijfde klasse D. Wel ASH 4-2. Real Lunet Kerkwijk 4-2. Vuren Noah 32 4-1. Leerland Sport 55 Wadernooien 9-1. DSS 14 BZC 14 0-0. En Haafden tegen GVVV werd 7-0. En dat waren de eindstanden van het voetbalprogramma van vandaag. Waar we zometeen uiteraard nog even terugkeren bij de wedstrijd VVSB Achillesveen.

0: Michelle Branch en Everywhere. Goed hier op Radio AFM. Waar we terugkeren naar het live voetbal van dit moment. VVSB Achillesveen, Teus Prinsen.
1: Ja, er wordt hier nog steeds gespeeld. Net was het een blessurebehandeling voor de doelman van Achillesveen, voor Luc Brandt. Nu zit de VVSB wat weer te aanval op te zetten. Maar het is achterin zit de Keukens die de bal op. Dan wordt de bal naar voren gespeeld. Ik kijk even. Het is weer de Keukens die dat de bal heeft. Hij zal aan de buitenkant langs moeten, denk ik. Maar hij speelt de bal naar binnen toe. En zo kan Achillesveen toch nog proberen die laatste aanval op te zetten hierop. Ik kijk even, de bal gaat denk ik over de achterlijn. En mag VVSB een doeltrap nemen. Ja, scheidsrechter Molenaar zal hier denk ik zo voor het laatste blazen. En dan heeft Achillesveen hier een 2-1 nederlaag te pakken. Ja, eigenlijk had het de 2-2 natuurlijk erin gezeten. Maar voor de rust natuurlijk had Achillesveen zeker een 4-0 achterstand kunnen hebben. Nu is de doelman die de bal naar voren speelt. Ik kijk even, scheidsrechter de bal. Maar sluit hier al. En Achillesveen verliest hier vandaag met 2-1.
0: Een 2-1 verlies dus helaas voor Achillesveen. VVSB Achillesveen dus 2-1 geëindigd. En daarmee is al het live voetbal van vandaag achter de rug. En ja, dat normaal gesproken sluiten we dat natuurlijk altijd af met de uitslagen. Maar die hebben we al even wat eerder behandeld. Overigens, we zitten nu even snel te spieken. De volgende wedstrijd van Achillesveen is een thuiswedstrijd. Volgende week Achillesveen tegen TOGB. Ook een beetje gelijkwaardige tegenstander. Dus benieuwd hoe dat verder gaat er verlopen. Uiteindelijk wordt er ook nog gebekerd aankomende dinsdag. Kloetingen tegen Achillesveen. Dinsdag wordt die wedstrijd gespeeld om 8:00 s'avonds.

0: En wat vrolijke zomerse klank op je radio met Give Me Hope Joanna. Was een grote hit in de jaren 80 voor dezezelfde Eddie Grant. Ja, zo in de jaren 80 een aantal van, van dit soort zomerse klanken op plaat wist te zetten. En daarmee grote hits wist te scoren. Ja, en daarmee is het 3 minuten voor 5:30 geworden in dit programma van Weekend Sport. Iets later dan gepland bellen we met René van der Giezen. Maar ik kan me voorstellen dat hij helemaal uitgerust en de zen daar een beetje in Portugal zit. Of niet, René van der Giezen?
1: Ja, dat heb je wel een soort van gelijk in, Kevin. Je hebt een helderziende blik, ja.
0: Ja, nou goed. Geen besef van tijd, dus ik kan je bij deze zeggen dat het bijna 6:30 is, René. Oh nee, bij jou bij 4:30 dan.
1: En dan moet ik je gelijk corrigeren, want Portugal, zoals je weet, zit in een andere tijdzone en het is hier 4:55. Dus ja. Ik heb lekker nog een uurtje langer te leven dan jullie, dat zullen we maar zeggen.
0: Kijk.
1: Maar dat even geheel terzijde. Inderdaad, ja, Portugal, ja, dat is vakantie. Aan de andere kant, op die manier is het tegenwoordig ook gewoon mogelijk om alles wat er gebeurt op beachvolleybalgebied te volgen. En we doen het dan ook. En met name in het tweede blokje hebben we vaak toch het nodige aan top beachvolleybal. En ook daar heeft Werkendam een linkje mee. Dat hoef ik allemaal niet meer uit te leggen. En dat top beachvolleybal is dichterbij dan we denken. Want dat vindt plaats op dit moment in Utrecht. Een bijzonder toernooi. Daar is een toernooi dat wordt gespeeld op het Jaarbeursplein. Daar is een mooi stadion neergezet. En dat is niet het reguliere beachvolleybal. Zeg maar 2 keer een setje tot 21 met 2 punten verschil. Maar dat is het zogenaamde King of the Court. En als het gaat om de Werkendamse deelname, dan is het vooral Queen of the Court. Want het zijn dames die deelnemen daar. Toch 2 teams waar we, misschien wel 3 teams, moet ik het dan eerlijkheidshalve zeggen, waar we een warme band mee onderhouden. Om te beginnen is het natuurlijk Reisa Schoon die daar deel mag nemen. En het bijzondere is dat zij niet staat naast haar partner, haar vaste partner Katja Stam, maar naast een gelegenheidspartner uit het buitenland. Dat is nou eenmaal zo geregeld door de organisatie dat topspelers mogen meedoen, maar vooral het liefste dan met een eenmalige partner uit een buitenland. En ja, Reisa heeft uiteindelijk niet de minste bij zich staan, want aan haar zijde staat Ana Patricia, Braziliaanse. En voor de mensen die de sport volgen weten dan dat zij de Olympisch kampioen was samen met Duda in 2024 in Parijs. Nu dus spelend samen met Reisa in Utrecht. En ja, ze staan op dit moment, as we speak, op het veld. Dan zal je zeggen, hoe weet je dat? Nou ja, dat komt door alle digitale media tegenwoordig. Zij zijn aan het knokken voor een plekje in de finale. Nou, ik kan je zeggen, die plek die gaan ze wel halen, want ze staan heel ver voor in de derde serie. Ik zal niet alle regels helemaal uit gaan leggen, want dan ben ik een kwartier bezig, denk ik. Maar goed, het is zo dat ze hebben 2 series gewonnen in de halve finale. Inmiddels Reisa en Ana Patricia staan nu in de derde serie en daarin staan ze ver voor. En dat betekent dat ze die finale wel gaan halen. En die zal morgen gespeeld worden in dat stadion. Heel mooi en misschien wel unieker. Want ja, die plek van Reisa en Ana Patricia, je moet het altijd maar doen, was misschien toch wel een beetje verwacht. Op het allerlaatste moment nog ingeschoven, ook in dat toernooi. En dat is eigenlijk met de eigen partner Bent Essink samen met Lisa Luini. Zij trainen in Werkendam, zijn een team gaan vormen. Het zijn 2 nichtjes overigens en die zijn samen gaan spelen. Hebben het al heel aardig gedaan op de Futures. Trainend onder Deborah Kadijk. En zij konden op een laat moment nog inschuiven in het toernooi. Er was kennelijk nog 1 of 2 open plekken te vergeven. Ja, en dat deden ze boven verwachting goed. Zij zijn ook begonnen aan de poolfase. Daarin redden ze het eigenlijk net niet. Dus wat is buitengewoon goed. Dan moet je 2 keer een play-off spelen om alsnog in de halve finale te komen. En allebei die play-offs die wisten de dames te winnen op een niet mis te verstaande wijze. En dat is supermooi, want dat betekent dat zij dus ook in die halve finale stonden zojuist in Utrecht. Ze zaten in dezelfde halve finale waar ook Reisa en Ana Patricia in zaten. Dus we hebben het allemaal mooi kunnen volgen. Helaas hebben Bente en Lisa het niet weten te redden tot de uiteindelijke finale. Aan de andere kant, ze hebben werkelijk een heel fantastisch toernooi gespeeld. En de finale halen zou natuurlijk helemaal het ultieme zijn. Maar misschien ook iets te veel gevraagd nog op dit moment voor het jonge team wat net met elkaar begonnen is. Maar in ieder geval een fantastische finale, halve finale plaats voor hen ook. En ze hebben uiteindelijk die plek met heel veel verve weten te verdedigen. Rennen net niet om de finale te gaan halen. Maar toch een zeer verdienstelijke prestatie om notabene 3 dagen in dat mooie toernooi daar voor in die geweldige ambiance voor dat massaal opgekomen publiek te kunnen spelen. Dus mooie resultaten. Reiza en Anna Patricia gaan nog even door. Bent en Lisa eruit, maar met meer dan opgeheven hoofd.
0: Kijk, goed. Mooi om te horen. En fijn dat dat er toch teams waar Werkendam een beetje bij betrokken is. Dus toch goed weten te presteren daar. Dus dat is mooi om te horen.
1: Zeker. En de andere betrokkenheid die we natuurlijk ook hebben is met de partner van Reiza, met Katja. Die zit in de andere halve finale. Die wordt later vanavond nog gespeeld. Katja speelt met een Zwitserse voor deze gelegenheid. En wellicht komt daar straks een droomfinale uit. En die droomfinale zou dan kunnen zijn dat Reiza aan de ene kant van het net staat en Katja voor de verandering is aan de andere kant. Dus wie weet wat er allemaal nog gaat volgen dit weekend.
0: Ja, precies. Goed. Jij blijft het volgen daar vanuit Portugal.
1: Zeker.
0: Ja, ik ga jou volgende week weer spreken. Ik vermoed dan nog steeds in Portugal, of niet?
1: Dat is dan mijn laatste dag, weliswaar, maar nog steeds in Portugal. Ja.
0: Kijk, wens ik jou nog een fijne vakantie, René, en spreek je graag volgende week.
1: Dankjewel, goed weekend iedereen. Dag.
0: Ja, René van der Giezen dus. Hij praat ons wekelijks 2 keer bij in dit programma over alles wat er met beachsport te maken heeft. Zo ook vandaag, ondanks dat hij op vakantie is. En fijn om even op deze manier weer geïnformeerd te worden over alles met beachsport te maken heeft in dit programma AFM Weekendsport. Als je mij...

0: kant. Suzanne en Freek, je hoorde goud hier op Radio AFM, waar het 7 minuten over 5:30 geworden is in het programma AFM Weekendsport. En wij het gaan hebben over de motocross in Almkerk, die vandaag is verreden, of wordt verreden, want voor mij nog niet helemaal afgelopen. Aan de telefoon, John Verduin. Goedemiddag, John.
1: Goedemiddag.
0: Er wordt nog gereden volgens mij, toch, bij jullie?
1: Ja, de laatste manche is nou bezig.
0: Kijk.
1: Het is wat iets opgeschoven, de planning van vandaag. We hadden in de eerste manche bij de 125cc hadden we een ongevalletje. En de EHBO heeft besloten om toch de ziekenwagen te laten komen en die jongen dan mee te nemen voor de zekerheid dat er niks geks met hem aan de hand was.
0: Ja, ik hoop dat het goed met hem gaat dan.
1: Want hij had een bandenspoor op zijn buik staan.
0: Oh.
1: Ja, dat kan. Dat gebeurt wel eens. Maar dan kan er iets inwendigs natuurlijk stuk zijn. Dus daarom hebben ze hem toch meegenomen voor controle.
0: Ja, dus jullie hebben even de wedstrijd stil moeten leggen, begrijp ik.
1: Ja, in ieder geval na de wedstrijd, toen die jongen daar nog lag, dan hebben ze even de wedstrijd dun, even stilgelegd. Dus niet een nieuwe start. Maar eerst die jongen gezorgd dat hij veilig van de baan ging. En met een ziekenwagen en zo. Toen is alles weer doorgegaan. Dus en er ging eigenlijk voor de rest geen hele gekke dingen gebeurd. Dus ja, dat is cross. Ieder jaar gebeurt er wel iets. Ja, een kleinigheidje of een iets groter ding. Ja, dat gebeurt gewoon. Dus, maar dat zou maar niet te veel bij stil.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, ik begrijp verder uit jouw woorden, John, dat het een hele mooie dag is.
1: Ja, het is echt prachtig en het is echt hartstikke druk vandaag. Ja, heel Almkerk en de omstreken trekt er gewoon op uit. Want we hebben droog weer en dat hadden we vorig jaar natuurlijk niet. En nu komen er steeds meer mensen aan. Het hele parkeerterrein staat een eind vol. Vanavond hebben we natuurlijk een goede band. En Danny Panadero, bekend van de Zwarte Cross, die komt bij ons ook optreden doen.
0: Het heeft wel behoorlijk wat geregend afgelopen week. Is dat te merken aan de baan?
1: Ja, dat is te merken aan de baan, want hij is echt perfect.
0: Oh, kijk. Dus,
1: want de baan is nou omgewoeld, zeg maar.
0: Ja.
1: En betekent dat we geen stof hebben, maar wel een goede kleibaan. En dat is gewoon echt gewoon perfect. Dus we konden het niet beter wensen dan dit. Ja, je hebt niet altijd voor het zeggen natuurlijk. Maar we hebben geen stof en super grip op de baan. Dus ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, voor de motocrossers is dat fijn, dus begrijp ik.
1: Ja, zeker. Voor de crossers en voor het publiek is het ook gewoon mooi om naar te kijken.

0: als je goede grip hebt, dan gaan de rijders des te harder natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, dus dat maakt het allemaal wat spectaculairder.
0: Ja, ja, vind ik wel. Dus we hebben best wel leuke rijders vandaag weer. Michel Boydewaal en Kjeld Stuurman en zo. Dat zijn allemaal jongens die, ja, die toch wel meer doen dan de gewone rechtvooruitrijder. Hmm. En iets harder gaan. Dus, en ook eigen rijders natuurlijk uit de organisatie hebben we ook allemaal gereden. En gelukkig is vandaag, zijn die rijders gelukkig allemaal weer heel. Dus we kunnen nou, vanaf maandag kunnen we alles weer op gaan ruimen.
1: Kijk, oh, zegt hij met heel veel, heel veel vreugde.
0: Ja, dan zie je kilometers lint en zo. En dan denk je, oh, we moeten er weer aan de slag. Dus, maar goed, dat hoort erbij. En dat is al 23 jaar lang natuurlijk.
1: Ja.
0: En, maar als je dan terugkijkt op zo'n dag, dan is het gewoon prachtig geweest. En ja, vanavond in de tent dan, met het bandje en zo. Ja, hopen dat iedereen gezellig blijft doen. Dan heb ik het weer naar mijn zin gehad. En dan ben ik weer klaar voor het volgende jaar.
1: Kijk, dan kun je het weer mooi gaan afsluiten, in ieder geval met een feestavond. Nog een half uurtje dus, begrijp ik, ongeveer aan het racen dan?
0: Ja, ja, en dan ga ik eerst de prijsuitreiking doen, na de cross. En dan om een uur of 6 begint de band. En om een uur of 8 begint Danny Panatero tot 8:45. En daarna weer de band.
1: En voor de duidelijkheid, de toegang is ook nog steeds gratis, ook vanavond, hè?
0: Ja, toegang is gratis op het IVECO Schoutenterrein in Almkerk. Waardhuizen voor de Waardhuizenaren. Dus ja,
1: en
0: daar is het.
1: En ik zou zeggen, kom op de fiets, want het parkeerterrein is bijna vol,
0: ja,
1: begrijp ik.
0: Ja, ik wou zeggen, ik kom sowieso op de fiets. Dan maakt het ook niet uit als je een pilsje hebt. Dan hoeft er ook, kan iedereen ook heel naar huis. Dat zou ook wel leuk zijn.
1: Ja, precies. Nou ja, nog even heel veel succes daar, John, dan. En veel plezier vanavond.
0: Dankjewel.
1: Oké, okay, hoi.
0: Bedankt voor het bellen. Heel hoi.
1: John van Duin dus, ja, bij de motocross in Almkerk, die vandaag dus werd verreden of wordt verreden, want het is nog niet helemaal afgelopen. Dat vindt allemaal plaats op het terrein naast Iveco Schouten aan de Almweg in Almkerk. Ja, goed, John zegt ook terecht, ja, sommige mensen noemen het al Waardhuizen daar, dus misschien moeten we daar even dan voorzichtig mee zijn. Misschien nog net Waardhuizen dan. Daar vindt de motocross plaats, nog een klein half uurtje ongeveer, want even wat uitstel geweest in verband met een gewonde die moest worden verzorgd en uiteindelijk naar het ziekenhuis is gebracht. Maar daar gaat het goed mee, begrijpen we net. En vanavond dus, vanaf 6:00 barst het feest al los in de feesttent op het terrein. De toegang is daar gratis. En met een mooie band dus. En een artiest die uit het feestcircuit wil kennen. Danny Parabero is daar te gast dus. En zal daar ook gaan optreden. Dus ja, je kunt daar nog bij zijn. Dus bij de motocross in Almkerk. Zometeen in dit programma nog aandacht voor korfbal. We gaan het hebben over ACKC. Ook uit datzelfde Almkerk. En tot de tijd is dit Bouwen. Tired of going good.

Concept of Giving Good Things Up. Een titel die even een tongbreker was. Ook aan het begin van dit nummer. Ja, je hoort hem hier in het programma AFM Weekend Sport. Waar we nog een kleine 10 minuten met je onderweg zijn. Met aandacht voor sport in Altena. En we zometeen nog aandacht hebben voor korfbal ACKC uit Alkerk. En mocht je zelf in de tussentijd wat te melden hebben, je kunt het kwijt op ons mailadres sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl. En ja, we vinden

0: and rocking all over the world. En daarmee is het 5:50 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En gaan wij naar ons laatste onderwerp van deze middag. We gaan het hebben over korfbal. Korfbalvereniging ACKC uit Almkerk. Aan de telefoon Arend Peter Verschoor. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vandaag gespeeld hè, ACKC Merwede. Ik denk dat de wedstrijd net is afgelopen, of niet?
1: Ja, nee, de wedstrijd is zeker afgelopen. Is om 4:00 begonnen, dus dan is hij om 4:15... Of 4:15 is die wel klaar, hoor. Dus die is wel eventjes afgelopen. Ja, goed, dan ben je aan ACKC Merwede. Dus Merwede, ja, toch wel van tevoren in deze pool als titelkandidaat genoemd. Maar ja, het is ACKC dat met twee overwinningen toch brutaal de leiding heeft genomen. En Merwede heeft toch twee puntjes laten liggen voor de vorige keer tegen Zuid 27. En, maar goed, daar hebben wij vorige week van dik van gewonnen. Dus ja, iedereen was wel vol verwachting dat die ACKC hier natuurlijk tegen Merwede eindelijk eens een keertje. Want Merwede is toch wel een beetje langs gekeken geweest van ACKC. En toch wel een beetje fysiek spelende club. En, maar goed, dus er waren vandaag zeker kansen tegen Merwede. Dat was in ieder geval de prognose. Dus als we een keer moeten we kunnen winnen, dan zou het vandaag wel kunnen. En het was ook ACKC wat we goed uit de startblok geschoten hoor. Het is Tobias Koekoek, de junior, die stiekem toch wel zijn vaste plekje al in het eerste heeft veilig gesteld hoor. Want vorige week was hij natuurlijk, begon hij weergeloos en heeft hij best wel veel gescoord. Een stuk of 5-6 geloof ik in de wedstrijd. En het was vandaag ook Tobias die de score opende. Sven van der Ham die de tweede de score. Dus ja, zeker niet naar meer het voortouw 2-0. Toen kwamen ze alweer gelijk. En in het andere vak konden ze de nul niet houden in ieder geval. Het was Tobias die de derde ook erin gooide. Tobias die had alle drie doelpunten gescoord. Dus nou ja, dat was goed. Maar toen kwam Merwede er een beetje overheen. Kwam gelijk, liepen we uit naar een 5-9 ruststand voor Merwede. Dus dat was aan het CKC, of Merwede wat de zaak is wat beter onder controle had in verdedigend. En het ACKC heel lastig maakt. En ACKC was te zoeken om daar op een wat nieuwe aanval, nieuwe tactieken op het veld te leggen. Maar goed, ze bleven een beetje tegen die achterstand aanhikken. En het was ook weer Merwede wat na de rust ook de score opende. Dus toen keken ze ineens tegen 5 doelpunten achter stand aan. En, zo bleef het eigenlijk de hele tijd een beetje. En, de coach Remco die had er wel wat wisselingen gedaan. Op een gegeven moment Sven uit het ene vak gehaald en dan even later weer ingebracht in het andere vak. En dat hielp wel. Het ACKC kwam weer beter in, maar het was te laat. Het was ACKC wat in de laatste 10 minuten toch een eindsprint inzetten. Waarvan je dacht van, nou, dat gaat nooit meer lukken. Maar ze kwamen nog verrassend dichtbij. In de laatste minuut scoorden ze zelfs nog de 13-14. Dus toen was de tijd was nog 30 seconden over. En was Merwede die bal uit kon nemen en helaas, er was de tijd op om nog een doelpuntje te scoren. Dus net verloren hier, 13-14.
0: Maar goed, volgende week revanche dan?
1: Ja, volgende week mogen we gelijk weer in de uitwedstrijd. We weten nou een beetje hoe ze spelen. Het is een vrij fysieke club hoor. Altijd al wel geweest, Merwede. Een paar fysieke heertjes die worden scheids in het begin toch wel goed verfloten. En later misschien iets minder, maar goed, dat hangt niet uit. ACKC had deze dag heel veel kansen nodig om tot doelpunten te komen. En die kansen die kregen ze wel, alleen zo makkelijk als ze vorige week vielen ze vandaag niet.
0: Kijk, dan volgende week maar op naar een overwinning denk ik tegen Merwede, toch? Jullie weten hoe het moet.
1: dat zou heel, heel mooi zijn. En als we een van deze twee wedstrijden tegen Merwede in winst om kunnen zetten, dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, goed, we gaan het van jou horen volgende week of dat is gelukt. Dankjewel voor nu, Arend Peter, en tot volgende week wat mij betreft.
1: Yo.
0: Hoi. Aan Peter van Schoorders. Hij is van zijn ACKC, korfbalvereniging ACKC uit Almkerk. Vandaag dus nipt verloren van Merwede. Maar volgende week dus staat de wedstrijd Merwede tegen ACKC op het programma. Die wedstrijd wordt om 3:30 gespeeld. En we horen aan het einde van het programma volgende week ook van Aan Peter hoe dat dan verder is afgelopen. Dat allemaal in het programma AFM Weekend Sports, waarmee we ook aan het einde kwamen van dit programma. Ja, wij zijn er volgende week weer tussen 2 en 6 uur met dit programma AFM Weekendsport. Met wederom weer heel veel aandacht voor sport uit Altena. Dus wat mij betreft graag tot volgende week bij een nieuwe AFM Weekendsport. En zelf dus...

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
0: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
10: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
10: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
12: Met nu
10: non-stop muziek.
12: Dit is

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
5: non-stop muziek.
11: Dit is AFM.

0: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.
1: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van der Steltwijk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. Daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. Politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen.
10: A style for every story.
14: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
15: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
16: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
17: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
18: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
19: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
20: De radiozender voor de gemeente Altena.
21: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
20: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
21: Met nu
20: non-stop muziek.
21: Dit is AFM.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: is AFM.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
3: non-stop muziek. Dit is

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan en zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten.
7: Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
11: non-stop muziek.
12: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
3: non-stop muziek.
0: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden.